0: graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

lieken te zinken, soppigen naar de grond. De wind speelde onrustig met afgebroken dek. Gezichten buigen zich diep, gegroefd door regen en tiet. En het weer liet zijn depressie op deze plek. Gans en dagen een griezen sluieren met hoes. Wind wandelt boete met baas en hond. Goed onder de dekens en lekker warm in bed. Boete niks verloren. Nee, het gezond. Rimpels van de herfst die blieven. Voor eeuwig en altijd bemind. Het zal misschien een beetje slieten. Maar aan die dingen raak ik nooit gewend. Rimpels van de herfst die branden en merken wat er wordt beleefd. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

kas ging aan dicht trekken. Wortels verloren grip en een veel te vroege winter. Vrouwt ze kapot. Meist is gezag, de duwt je voor zijn plek. Familie, vrienden, kennissen, heb geduld.

Maar die dingen raak ik nooit gewend. Rippels van de herfst die branden en merken wat de lucht beleeft. En niemand zal ontkennen dat ze altijd in ons verder leeft. In mij verder leeft.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homoacceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de Menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de Belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
2: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
1: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende manosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
3: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een maning aan ons.
1: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
6: Voor elke

0: keukens.nl.
1: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphony. Tickets via MEC.nl. Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
3: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
5: Show.
6: Just something about you. We are looking at you. What a, keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: We winnen van de Jo Erensprijs, en gekregen tijdens de Nacht van het Limburgse Leer daarvoor op de zaterdag. En we drinken deze ochtend koffie met Chantal Jansen. De naam was onthaaien, Chantal Jansen. Dat is de koffiedame vandaag hier bij ons. En als we dat straks roepen, het derde tien is om ons de appje te sturen, dan kunnen we soms in het koffiepakket vandaag van ons is. We gaan even door met de Lieske. Maurice van der Ven heeft een schoene inzending gedaan. Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Daar gaan we zeker erbij zitten. Dankjewel voor de bijdrage deze ochtend. En dan gaan we naar Emiel. Emiel zit. Hey, Pascal en Stefan. Ik hoor voor Ryan Paras met Dolce Vita. Geweldige plaat is dat. Groetjes van Emiel en een hele fijne dag. Dankjewel. Goedemorgen, Pascal. Ik gewoon voor Auto Vliegt U van Rowan Heze. Fijne uitzending. Dat zit Fili Gijzelaars. Fili, dankjewel. En Thijsje Ronkers. Thijsjes, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Hallo.
1: En goedemorgen, gluwappies. Hier ben ik weer, Thijsje. Goed, Venlo.
0: Welkom.
1: Voor de veugluur vandaag, daar kon ik ook voor Nicole met Ambition Frieden.
0: Oh, gauw, wat lekker.
1: En een fijne uitzending en ja, een goeie werkdag. Radio, hè.
0: Radio, hè. Zo, jong, dat is het ook een klein beetje moest opstarten nog. Opstartproblemen. Ik heb nu je stroom erin, een beetje nieuwe diesel erin. Maar met die temperaturen en zeker met de kosten van de diesel wil ze het allemaal niet doen, hè. Anita zit ook, goedemorgen hier. Ik ga ook voor Nicole met Ambition Freedom. Ik hoop er zeker op het Lieske erbij zitten. Straks ook de weerwaarnemingen. André van Maris is al binnen. Helmoet Weiss is ook al binnen. En zoals Joens in de stoel er ook een keer in de instuurs. Even horizontaal filmen. Even naar L1 opsturen. En ik heb ze zo meteen laten huren en zien aan een groot publiek.
2: Liefde voor Limburg. L1.
0: Dit is Adele en Sam.

0: Adele's and my love. En de love, de knal doet de radio in BDK bij alleen. Liefde voor Limburg, want dat is wat we hier natuurlijk promoten hier de ganse dag. Met zometeen nog een geweldige plaat van Fransje Pollux. Met een beetje is genoeg. Maar een beetje is genoeg. Nou, we hebben ontzettend veel Frans Pollux overigens heen gekregen. Zeker tijdens Liedjes voor de Eeuwigheid, deel 2 afgelopen donderdag. Van waar is het fantastisch om de beat te mogen zien. Goedemorgen, hier Elron. Hopelijk toekomstig vrachtwagenchauffeur. Nou, we hopen het ook voor dich. Ik hoop dat ik op tijd ben, maar doe maar de Piano Man van Billy Joel. Gaan we zeker op een liedje erbij zetten. En dan gaan we eens even kijken naar Anita. Die zegt ook goedemorgen, heren. Tot nog allemaal niet komen, dan Bisschen Vrieden. En Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze frisse maandag. Nou, fris is het zeker toen ik naar dat geboorte was. Boel. Nee, ja, nee, wat is een kaart. Maar ja. Purde weer groeien. Ga ik vandaag met Nicole met een beetje vrienden.
0: Oh, schoen.
1: Even een beetje zwemmen op deze frisse morgen.
0: Lekker, hè?
1: Nou, ik zou zeggen tot dadelijk. En ja,
0: gaat hier hoor. Gaat hier hoor. Inderdaad, toen dadelijk, want hij is de winnaar. Van natuurlijk het grote pakket dat we hier hebben liggen. De vinylplaten en de platenspeler. En de week van de ethisch gewonnen door Stefan van Inge. De foto's, waarom mij er heeft gewonnen, laten we straks nog even zien op de televisie. John, goedemorgen man. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen jongens.
0: Hallo.
2: Goedemorgen, gloeiwappies. Ik wens voor iedereen een hele fijne week toe.
0: Dank u wel.
2: En ik zou zeggen, vandaag voor de volgende goeie, ik ben hier voor Nicole met een beetje vrede.
0: Lekker man.
2: Hele fijne middag samen en maak er weer geluk. Van
0: Goedjes, Radio. Hoi, hoi, John. Gaan we zeker de mee zitten, jong. Hoppakee, zo meteen de oplossing van de vergloeier. Eerst

0: is een morgen 20 uur voor 7 geworden en de weerwaarnemingen die struimen al binnen. Peter Meijer komt net binnen, zijn Hansje Wildeboeren wil binnenkomen. Natuurlijk moet de Graas ook een weerwaarneming binnen. En ook van Maastricht Aken Airport, Helmut Weiss zit alleen ingezonden. Dankjewel allemaal daarvoor. Dan gaan we eens even kijken, want we moeten een biertje gaan afsluiten. Want jongens, zo meteen de oplossing van de vuurgloeier van vandaag. En we drinken ook nog koffie met mensen, of niet Wiel? Goedemorgen.
1: Goedemorgen mannen van Alleen.
0: Hallo.
1: Ja, ik wil wel lekker wakker met een goede muziek.
0: Ah, dank je.
1: Ik ga met Jasmin een bakje koffie drinken.
0: Ja.
1: Vroeger zeiden we, daar zou ik wel eens een biscuitje mee willen eten.
0: Ja, ja.
1: Met de gast van vandaag. Ja. Ja, ja. Dat zit er lang nummer aan. Groetjes.
0: Groetjes, dankjewel Wiel. En ik ben wel Wiel de Verheerd, want deze ochtend geven we ook wederom pakketten weg. Koffiepakketten, groente koffiepakketten. Dat doen we vandaag met Chantal Jansen. Dus de naam als ik goed onthaaien. De naam Chantal Jansen moest onthaaien, want dit is goud weert. Oftewel, dit is broedeboenen weert. Koffieboenen. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Nou, we zien er eigenlijk doorheen. We gaan bekend maken. Deze ochtend, wat is geworden, is Biede Voorgroeier. Kijken wat ik nog heb binnengekregen. Bilder van de Heide, Peel en Brand voor Rowan Heers is heerlijk. Om natuurlijk deze ochtend te draaien. Maar ja, denk jij dit niet meer?
2: De Voorgroeier.
0: Voorgroeier van vandaag is een plaat die is van het Songfestival van heel wat jaren terug. Meer dan 40 jaar terug. Ik hoop nog het meertje met de lange lokken die er zoort op een stulke. En iedereen wist er verpletteren in gans Europa tijdens het Eurovisie Songfestival. Ik heb er van Nicole met Ambition Vrienden. Dit is een gewone, de Voorgroeier van vandaag. Dankjewel voor het stemmen.

0: Ja, ja, ja, Steven. Ja, best kloor van het nieuws, jong. Best kloor. Nou, Steven kupt er zo aan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Loop jij stralend het nieuwe seizoen in? Kom dan aanstaande woensdag langs tijdens de Family and Friends Dag van Deurlinger. En profiteer van een ongelofelijke korting van maar liefst 20% op de gehele schoenencollectie. Family and Friends Dag. Alleen woensdag. In elke Deurlinger winkel, maar ook online. Deurlinger. Blije voeten, blije mensen.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.

0: van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op hun treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep Baarlose verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspectakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Cervé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele wolkenvelden en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 21 graden.
6: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: natuurlijk, jongens, en ook vandaag gewoon weer koffiepakketten weggeven. Maar eerst maar eens even kijken wat er allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, bij het Schiphol Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners die belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
2: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Die zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Ook is nog niet iemand opgepakt voor de schietpartij daar in Roermond.
3: Ja, blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier? Ja, zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
3: Ja, voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Ja, dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern, is dat, in het noordoosten van Duitsland. De AfD werd daar namelijk de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij niet gaat opstampen.
0: En de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is dat hier bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
5: Nou, deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
0: En dat zijn types als Andrew Tate. Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om het thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
3: Ja, ben je een beetje van het pijltjes gooien eigenlijk? Van de
0: ja, af en toe vind ik dat wel chique, hè? Ja? Vroeger heb je van Barneveld, geweldig.
3: Ja, ja, inderdaad. Maar de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen dus in de teken van de World Series of Darts. Ja, wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, ja, die heeft het dus mis. Want fans die komen namelijk voor veel meer dan alleen darten.
6: Ah, het is gewoon eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen, allemaal lekker gek verkleed.
7: Zijn jullie hier dan ook echt voor darten?
8: Nee, we komen meer voor de gezelligheid met onze vrienden.
9: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
8: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport laten uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
3: Voor wie het interesseert, de Engelsman Ross Smith, die won het toernooi.
0: En dan Remco Evenepoel, die is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
10: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest doorin met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: En de beste Nederlander was Daan Holen en hij werd 9e.
3: Ja, verder vandaag. Het kabinet publiceert zijn plannen om de woningbouw te versnellen. De Onderzoekraad voor de Veiligheid presenteerde een onderzoek naar de veiligheid van kinderen in de asielnoodopvang. En het Nederlands elftal begint de voorbereiding op de eerste 4 wedstrijden in de Nations League.
0: Tot zover een mediaoverzicht hier bij Pascal en Stefan in de Elke Ochtendshow. Zometeen een inkijkje in de provincie wat betreft de weerwaarnemingen. We gaan alle kenjes op. Maar we gaan

0: zuiden. En een platte lounge in het noorden. En hoppakee, Doma's een klein oetsnede oet maken. Want we hebben al weer binnengekregen. Weer waarnemingen deze ochtend. En ik hoop het toch maar eens even nog kieken. Zullen we even bij het donkerste beginnen dan in Maastricht-Aag in Airport, Stefan?
1: Ja, dat
0: Helmoet, waar is van de partie?
1: Nou, Helmoet, hallo.
2: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leenshow. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Starten we naar het zuidoosten, start wat zwaar behoorlijk weer. Je ziet die grijze, donkergrijze, maar ook af en toe van die lichte blauwe kleur tussen die wolken in doorverschijnen. Als we doorschieten van zuidoosten richting oosten, zien we in het oosten een witte pluk verschijnen. Met aan de horizon ook die goudgele gloed. De zon zal vandaag zijn reis beginnen om 7:21 en vanavond rond 19:37 die reis eindigen. 12:16 aan daglicht. Doorschietend naar het noorden verandert dan maar weinig aan die kleur en aan die bewolking. We hebben vandaag te maken met een zuid-zuidwestenwind, zwakke wind genoemd, met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 10 graden, maar het voelt veel kouder aan. Het is droog, belooft vandaag weer droog te blijven, dus we kunnen een stoop maken voor een mooie najaarsdag. Ik wens jullie verder in de uitzending en ik thuis een fijne dag toe. Radioa!
0: Radioa! Het is hartstikke donker door Maastricht-Aag in Airport. Nou, de vliegtuigen moeten wel even de lampjes aandoen. Hoppakee, en zo wow, weer terugkomen. Als je wel die vakantievlucht en het eindigt hier op Maastricht-Aag in Airport, dat ze nog eens denken. En nog een keer terug eens kieken, al die fijne foto's die ze verzameld hebben op de telefoon. Dankjewel! Voor de bijdrage deze ochtend, Helmoet Weissen. En van Helmoet gaan we nog.
1: Gaan ze ook.
0: Oh, André van
3: Maris. Goedemorgen, Pascal. Op deze maandige merken we nog de weerwaarneming. Ja, op het moment zit de loop behoorlijk dicht met bewolking. Het is wel droog. Er is een klein beetje wind, niet veel. Het is zeker niet koud. En vandaag kunnen we goed kijken naar een graad of 21. Dus dat is voor deze tijd van het jaar toch al niet verkeerd. Een afwisseling vandaag van wolken en zon. En dan zullen we het vandaag met moeten doen, denk ik, met die 21 graden. Ik wens even in de studio en een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, dankjewel. Ik van Maris, niks mis met 21 graden. Nee. Al zit ik al een klein beetje dikker ingepakt. Ja, ik heb toch alweer langzaam gekeken of de winterjas nog daar hing. Hij hing er nog, maar moet wel een beetje uitgehangen weer. Want een beetje muffers had ik altijd bezolderd gehangen. Hè? Maar goed. Goed, van André van Maris gewoon weer overnomen. We hebben er nog twee, hè?
1: Ja, we kunnen nog Hans.
0: Hansje Wildeboer. Oh, Hans, wat een prachtige beelden, jong.
4: Goedemorgen, luisteraars van L1 Radio. Ja, waarneming vanuit Mook.
0: Mook.
4: Met ochtendrood.
0: Water in de sloot.
4: Even, en het is 10,2 graden. En ook. En vanuit deze plaats wens ik jullie een fijne dag.
0: Dankjewel, man. Wat prachtig toch, hè?
1: Ja, wel even een verschilletje tussen Maastricht-Aag-Airport en waar we Hans zitten.
0: Ja, maar goed, we hebben een langgerekte provincie, hè? Ja, dus zeker als we ook helemaal naar Maastricht-Aag-Airport gaan. Dat is toch wel gek.
1: Maar daar ben ik wel eens benieuwd wie het in Bijlveld is, Pascal.
0: Peter Meijer.
5: Goedemorgen Pascal en Stefan en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit het buitengebied in Bijlveld.
0: Zo hé.
5: Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend. Zeker. Veel mooie kleuren in de lucht. Uh-huh. Ja, het is wel fris. Het is een graadje of 10, 11. Maar nagenoeg geen wind. En de wind die er is, is uit de zuidwestelijke richting. Draait later naar noordwestelijke richting. Maar goed, het wordt vandaag best wel een leuke dag. Graadje of 20. Dus je moet er echt van genieten. En voor de rest zou ik zeggen, de groetjes en tot morgen.
0: Tot morgen, dan waren ze weer. De veel weerwaarnemingen voor vandaag. Morgen doen we het oog. En voor de mensen die van koffie halen.

0: vandaag extra vreugde rond. Tussen 8 en 9 gaan we immers bellen voor het koffiepakket van vandaag. En vandaag drinken we koffie met Chantal Jansen. Oh, zit hij achter? Chantal. Oh, ah, ja. Gordon Huy geeft straks een teken. En dan gaan we eens even kijken.
1: Regel de rest maar, hij ben weg.
0: Was ze weg? We hebben nog een weerwaarneming binnengekregen. Net op de valrip. Maar het is niet uit onze provincie, maar wel immers de Kumboete provincie. Laten we eens even gaan luisteren. Hallo?
2: Ja, jongens, dat is even angere koek, hè. Nou. De Wit Oetremunje.
0: Ah, ja,
2: ik ben Oetremun, want van die werk komt ze nog eens ergens. Vanaf de 15e verdieping, midden in Rotterdam. Oh, jongens, zo, dat is een grote stad.
0: Ah, het zit er zo goed.
2: Op dit moment is het hier in Rotterdam 14 graden, het weer 20 graden. En in de Bisschopstad, dan weer het vandaag ook 20 graden. Dus eigenlijk gewoon een hele schone dag. Dus is dat het nog een beetje bewolkt is. Maar ja, van de andere kant, door die bewolking, hebben ze natuurlijk een fantastische rookie. Voor iedereen van Noord, Rotterdam, een goeie dag en radio.
0: Radio, hoor. Ik kreeg zelf een klein beetje angst in mijn puurt als ik zie wie hoe ik dat er zit, de Wit. Dankjewel voor die bijdrage. Lekker abba draaien. En lay all your love on me, Hibi.

0: Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Koffie en ik, we zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub, een gekmakend lekkere bak vol karakter.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
5: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
6: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: korting. Of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
1: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Thuis genieten.
2: Met Rousseau chocolade.
1: Kijk op rousseau.nl.
3: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
5: Aquaparken voor tickets €200, please.
4: Zei jij nou €200?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
4: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
13: Punt uit de Limburgse nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwonding overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Reizigers in Limburg krijgen 50% korting op treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat en de vervoerders mensen te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen.
14: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
16: Op het schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
15: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit een onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft de CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
17: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
15: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden.
18: Stiel Accupower, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
22: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
23: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
24: Met Rousseau chocolade.
22: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
23: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
25: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op bise.nl.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.

0: Vincentplant in Venlo.
1: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.

0: Dames en heren, Jo Erespries, 2026. Hij noemt een velloze muzikant die op heel veel fronten muzikaal actief is. Marinho Peters, zanger, schrijver, theaterdocent en muziekleraar. Zet we podium met Linkin Park, maakte met Marshmallow Moonshine Amerikanen in het Venlo's en werkte nog aan eigen muziek. En donderdags toen zag hem nog knallen tijdens Liedje voor de Eeuwigheid, de ode aan het oeuvre van Frans Pollux, wat hij mocht de spits aanbieden door. En afgelopen zaterdag kreeg hij tijdens de Lusternacht, tijdens de Nacht van de Limburgse Leert in Venlo, de Jo Erespries. En de prijs voor artiesten die vernieuwend bezig zijn met Limburgse dialectmuziek. Mocht ik een groot applaus voor Marino Peters. Marino, goedemorgen man.
1: Nou, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat lekker, ja. De dag beginnen ze weer.
0: Dat wou ik net zeggen, dat van de maandagmorgen. Wat wil ze nog meer, jong?
1: Ja, niet veel.
0: Dicht moest optreden afgelopen zaterdag, maar voordat ze begon, toen zei Henk Hover tegen dich van, hey, wacht even, we moeten eerst even de Jo Erespries uit van Rijken. Ga even zitten, Marinho. En dicht stond ze heel lekker rustig, de camera was op dicht gericht. De huur ze een verhol, en wat dacht ze op dat moment?
1: Ja, ik was een beetje nummer wat ik dan toen ik kon brengen, een beetje door de kop weer aan het rollen. Want ik dacht gewoon, dan krijg ik even een uitreiking. En, ja. En dan begin ik dan door. En langzaamaan, maar we kregen wat deuren te lang. En ik dacht gewoon toch een beetje naar het verhaal luisteren. En het verhaal begon steeds meer van mijn verhaal te slaan. En toen keek ik naar de zijkant, en toen de organisatie van de nacht, toch wel lachen. En ik dacht, hè? Direct in is er nu allemaal een complot? Waar zit gewoon allemaal voorbedacht en weet ik hier helemaal niks vanaf. Dus ja, dat was echt een totale verrassing. Dat, was ja. Echt, dat hebben ze ook echt heel slim genomen. Dus je dat van elkaar liet zeggen.
0: Maar daar hebben ze een baal, de Jo Erespries 2026. Van nu nog dus Jo Eres, een pionier op de Limburgse dialectmuziek. Wat betekent de prijs voor dich, Mario?
1: Ja, het is wel eigenlijk een prijs waarvan ze denken, oké, ja. Dat het een goede paard is, dat ze doorgeeft en dat ze door kind schoon, dat ze nog heel veel mooie dingen mee schoonmaken.
0: Ja.
1: Wat ik ook wel heel erg gaaf vind, is dat het. Ja, de Jo Erespries is natuurlijk. De gezicht dan, dat kreeg ik dan. Maar er is ook wel een opsteken door Orden het ganse team en alle bandjes voor dat we samen de muziek mee maken. En dat je apprecieert weer. Dat is gewoon heel erg tof.
0: Ja, want u is ontzettend veel, hè? Schrijven, zingen, lesgeven, verschillende muziekprojecten. Wat is er nou het meeste energie van?
1: Ik kreeg het meeste energie als iets. Als ik weer een idee kreeg en het lukt weer. Dus de beste erin schrijven, de rest weer gans in een verhol duiken. Van een heel chic optreden, een heel klein optreden. Dat ze mensen echt geraken. Of dat ze. Ja, van mijn kerstshows, daar kreeg ik ontzettend veel energie van. Maar ook van mijn dingen die ik nu vandaag moet doen voor de jongeren op Spiragen, waar we muzieklessen van geven.
0: Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk dat.
0: Ja, want ik zei zelf ook al in het filmpje, toen tijdens het gebeuren over Frans Pollux, van ja, ik zag ooit een keer niet hoe Lotte, maar die zei tegen mijn pap, dat wil ik ook. En uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, want nu ben je eigenlijk de ganse dag met muziek bezig.
1: Ja, ik ben alleen maar met muziek en theater bezig, met het creatieve vak.
0: Ja.
1: Dus toen is dat zoiets gepland en kunnen we nu oogsten, denk ik.
0: Ja, de jury die zei ook van dat ze best wel een moeilijke periode hebben gehad en dat ze de weg naar boven hebben gevonden. Wie belangrijk is dat voor dich om een muziek ermee te nemen?
1: Dat is een stukje houvast, altijd geweest en dat zal altijd blijven.
0: Mm-hmm.
1: En dat is iets niet tastbaars en dat helpt dich. Het helpt niet om moeilijke momenten eerst en dat maakt moeilijke momenten nog moeier.
0: Ja, maar nu steeds wel een illustere Rieke, hè? Er stonden ontzettend veel goede namen op en in één keer zet die naam erbij, Marino Peters.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is toch een beetje onwerkelijk of zo, maar wel heel chic en heel dankbaar.
0: Ja,
1: dus en het geeft alleen maar gewoon je mode om mooie dingen om eerst te blijven maken.
0: Ja, dus hij is net zelf ook al, dat ze weer bezig zijn met die kerstproject. Neem eens even mee, want het kerstproject ben ze vorig jaar mee gestart, hè?
1: Ja, kerstgedicht is in mijn vorig jaar mee gestart. Dat is de eerste 12 december in Maastricht, Venlo en 21 december in Dok 6 in Panningen. En door wil ik eigenlijk de kerst op een nieuwe manier beleven. Dus een Limburgstalige voorstelling met een 21-koppige big band. Zelf samengesteld, samen met Charles en Ruud. En in die kerstvoorstelling, kerstgedicht, nodig ik de mensen eigenlijk goed aan mijn kersttoffel. En dan neem ik ze mee in een verhol. In een persoonlijk verhaal over kerst. We zingen weer nieuwe dialectleedjes over de Limburgse kerst. En maken we wensen van mensen die om hun live in vervulling brengen tijdens de show. Dus ja, die ergste dat ik afgelopen zaterdag verrast was, zo erg word ik eigenlijk ook de mensen in de zaal verrassen.
2: Ja.
1: Vandoor ook dat ik zelf zo geschrokken was, dat ik zelf zo verrast was. Want normaal zeg ik voor de verrassingen en heb ik ze dan wel door. Maar ja, een hele eigen kiepse, nieuwe vorm van theater maken, een opend oet, met veel entertainment. En ja, als ze die voorstelling gezien is, dan geef ze met een heel fijn gevoel, denk ik, de kerst in.
2: Ja.
1: En,
2: het echte Limburgse kerstgevoel overbrengen, dat gewoon in de show en dat ook dus mensen nog een klein beetje op een podium zitten. Is ook dat vorig jaar ook, dat ze er al filmpjes van hebben gemaakt zonder die mensen toe ging. Anders ziek dat ze dat geest doen. Maar goed, nu hebben ze de Jo Eresprijs gewonnen. Hoe heet er gestorven vandaag?
1: Dit is zeker op de slaapkamer. We hebben zo'n showtje.
2: Ja.
1: En er stonden eigenlijk allemaal mooie foto's op. Mooie memorabilia's. Daar liggen ook. En dat steekt dan nu. Eerst
2: gang te ontzetten dus, van de geneten, Mario, want dat is dich gegund.
1: Ja, dankjewel. Hartstikke fijn.
2: En maak er vandaag een hele schoene dag van. En ja, voor altijd zal die de naam gegrift zien in alles wat met Limburg te maken heeft. En zeker bij de prijs. En voor Jordan wetsen van ik heb hem al een keer gehad. En wetsen wat het betekent voor iedereen, hè?
1: Ja, zeker. Hartstikke fijn. Super dankbaar daarvoor.
2: Goed zo. Maak er een schoene dag van. We gaan hem even draaien. Mars met de Moonshine. Het is een groot vandaag. Hier bij LA. Dankjewel, Marino Peters.
1: Hoi, fijne dag.
2: Hoi. Dit is LA. Het is 18:08. We gaan hem draaien. De man, de winnaar van de Jo Eresprijs 2016.

0: Kerstfeest 2026. Het is groot vandaag. Maar wat gebeurt er vandaag allemaal?
1: L1 Media Overzicht.
0: Ah, eerst even naar gisteren, want bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man overleden. Het gebeurde in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners belden 112 nadat ze schoten hoorden. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij.
2: Collega's van Forensische Opsporing zijn hier. Er zijn sporen aan het veiligstellen. We zijn in gesprek aan het gaan met getuigen. We proberen camerabeelden vast te leggen. En op die manier proberen wij meer informatie te krijgen over wat er zich hier heeft afgespeeld.
0: Wie het slachtoffer is nog niet bekend. En ook is nog niemand opgepakt voor de schietpartij daar in Roermond.
3: Ja, blijft Merz nog wel de Duitse bondskanselier. Ja, zijn toekomst wordt steeds onzekerder nu zijn partij, het CDU, een historische nederlaag heeft geleden.
4: Het ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern kunnen we niet schoonreden. Het is een desaster.
3: Ja, voor het eerst in de geschiedenis haalde de partij bij de deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet. Dat gebeurde in Mecklenburg-Vorpommern, is dat in het noordoosten. De AfD werd daar de grootste. Ook in de deelstaat Berlijn verloor de CDU flink. Maar Merz zegt dat hij nog niet gaat opstappen.
0: En de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is flink gedaald. In 4 jaar tijd is die bijna gehalveerd. Onder jongens is de acceptatie zelfs gedaald naar 22%. De oorzaak, onder meer influencers en politici die zich negatief uitlaten over seksuele diversiteit, zegt deze hoogleraar.
5: Deze daling lijkt in lijn met een verruwing van het maatschappelijk debat over seksuele diversiteit, zowel online als offline. En dat zie je dan bijvoorbeeld in kritiek op Paarse Vrijdagen, op regenboogvlaggen, maar ook wel de ontwikkeling van de manosfeer.
0: Om de trend te stoppen is het volgens de onderzoekers belangrijk om thuis en op school te hebben over zaken als homoseksualiteit.
3: Ja, de AFAS Live in Amsterdam stond de afgelopen 4 dagen in het teken van de World Series of Darts. Ja, wie dacht dat het internationale darttoernooi alleen om pijltjes gooien draait, ja, die heeft het toch echt mis. De fans komen namelijk voor veel meer dan alleen het darten.
6: Ah, het is gewoon, eigenlijk gewoon allemaal gekken bij elkaar. Het is gewoon lekker een beetje klooien, een beetje gek doen, allemaal lekker gek verkleed.
7: Zijn jullie hier dan ook echt voor het darten?
8: Nee, we komen hier voor de gezelligheid met onze vrienden.
9: Het is eigenlijk gokken, bier drinken en een beetje kijken en schreeuwen.
8: Ja, het is toch een soort van indoor carnaval idee, denk ik, dat je hebt. Ze zijn gewoon professioneel sport aan het uitoefenen en wij vieren gewoon feest.
3: Ja, voor wie het interesseert, ja, de Engelse Ross Smith won het toernooi. Ik ben wel eens benieuwd of die mensen ook weten wie überhaupt heeft gewonnen.
0: Wie heeft gewonnen? Ja, Ross Smith. En dan Remco Evenepoel is de eerste wielrenner die op het WK 4 keer op rij goud heeft gewonnen op de tijdrit. Ook gisteren was hij de beste in Montreal. Hij reed de concurrentie aan Vlaarde in Canada. 4 keer op rij is best bijzonder, vindt Evenepoel zelf ook.
10: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
0: En de beste Nederlander was Daan Holen en hij werd 9e.
3: Ja, verder vandaag, het kabinet publiceert zijn plannen om de woningbouw te gaan versnellen. Onderzoeksraad voor de Veiligheid presenteert een onderzoek naar de veiligheid van kinderen in asielnoodopvang. En het Nederlands elftal begint de voorbereiding op de eerste 4 wedstrijden in de Nations League.
0: Zie we gans biekenbrood in de L1 Ochtendshow, waar we zo meteen een teken voor geven voor het koffiepakket van vandaag. Maar eerst Jenna Spiro en Great Expectation in de L1 Ochtendshow. Limburg, goedemorgen.

0: heerlijk op dit uur net voor 8:30 hier bij L1. Het koffiepakket. Tijd die Stefan de zo meteen uitpakken, want we gaan het weer doen. Heb je gehoord, ben je vandaag koffie drinken? Let op.
1: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
7: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
8: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
9: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
8: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
10: Maar ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Het slachtoffer van de schietpartij gisteravond in Roermond is aan zijn verwondingen overleden. Even voor 10 uur werd er geschoten op de Terbaansweg in de Roermondse wijk Donderberg. Hulpdiensten reanimeerden het slachtoffer, maar hulp mocht niet meer baten. De politie doet onderzoek naar het schietincident. In Limburg krijgen reizigers 50% korting op hun treinkaartjes tijdens de sluiting van de A2. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein. En ruim 30 jaar na zijn rol in de tv-serie over een groep baarloze verzetstrijders brengt Huub Stapel hun verhaal opnieuw tot leven. Dit keer speelt hij de hoofdrol in het theaterspektakel Partizanen van toneelgroep Maastricht en Cervé Hermans. Het theaterstuk is vanaf mei volgend jaar te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met enkele wolkenvelden en opklaringen. Tijdens flinke zonnige perioden wordt het vandaag maximaal 21 graden.

0: Radio Dolphin Show. 4 voor half 9 uur op deze lekkere maandag. Dat het zonnetje weer lekker doorkomt met 21 graden uur in de provincie. En dat we straks ontvangen hier bij ons in de uitzending de winnaar van de platenspeler. En de grote bak met vinyl dat we klaar liggen. Want de foto's van de ethisch werk, nou, er zijn een paar schoenen foto's binnengekomen. En een heeft er stuk of 5, 6 ingestuurd. Dat laten we straks even zien. Heerlijk, man. En dat zal zien Stefan van Inge. Die zal straks hier zijn opwachting voor maken. Dan gaan we eerst even kijken naar de nominatie voor de televisiering Jeugd. Want eerst de oog. En dat geeft dan weer over Lex Willekes. Hij werd gevolgd door een camera van het jeugdprogramma Carnavalskampioenen. En is nu dus genomineerd voor de televisiering Jeugd. Hij is de jeugdprins van Wiert. En ging toen ook naar het Koninklijk Theater in Amsterdam. En werd gevolgd. En Lex de Lerg uit. Ja, wie dit nu zoet met zijn prominente rol in dit programma.
1: Best wel gek, ook omdat je nou normaal allemaal mensen ziet natuurlijk met zoveel volgers en zo bekend. En die zitten er al, die hebben er al 3 keer gezeten en zo en dat soort dingen allemaal.
2: De winnaar van de televisiering Jeugd is...
3: En zo moet het dan gaan, de uitreiking van de televisiering Jeugd. Lex uit Weert, of ik moet eigenlijk zeggen jeugdprins Lex de Eerste, is in het programma Carnavalskampioenen gevolgd tijdens de vastelovend. En zo zagen honderdduizenden hoe Lex gevraagd werd om prins te worden. Er is één van de 3 genomineerden voor de televisiering Jeugd.
1: Het was niet te verwachten en het is super gaaf om nu daar naartoe te mogen. Ik heb wat filmpjes gekeken en ik heb gezien dat ze vooraan in zo'n ronde paarse bank zitten. Met allemaal lekker eten en drinken erbij. En een beetje kijken wat er allemaal gebeurt in hele netjese pakken.
3: Dankzij de documentaire is een stukje geschiedenis bewaard gebleven. En ook op Lex zijn slaapkamer worden de belangrijkste carnavalspullen gekoesterd.
1: De sjaal die we hadden gekregen, dit zijn allemaal kaarten.
4: Stel dat je gaat winnen, daar gaan we vanuit, hè?
1: Ja, ik hoop het.
4: Dan, wat gaat er dan gebeuren?
1: Ja, groot feest. Denk nog wel een keer uit eten met papa en mama. Ik denk veel gefeliciteerd berichtjes en zo kan ontvangen dan.
0: Nou, we weten op donderdag 8 oktober of de programma dan met de winst van doorgaat. De televisiering Jeugd. We gaan het allemaal meemaken en we worden blij van het volgen hier bij L1. En zo meteen gaan we het ook volgen. De winnaar van...

0: Er was vroeger een klein bandje dat heette de Beatles. En toen kwam de vraag van McCartney. Home of Deliverance, hier bij alleen in de LA ochtendshow van deze morning. Dat die bovens nog allerlei blonnen hangen, oftewel LP's in klein formaat. Lieken wel CD's, maar heeft dat te maken met de ethische week die we vorige week hadden. En straks dan verwachten we hier in de uitzending de winnaar van de platenspeler. Maar dan hebben ze nog veel meer prijzen bieden liggen, Stefan. Het grote koffiepakket heeft er hier ook liggen. We gaan eens even kijken of wat schoon is. Heb ik Marie-José van de Elzen aan de lijn. Marie-José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Best ik in de echte koffieleut?
1: Ik ben een echte koffieleut.
0: Opstaan en dan als eerste de koffie aanzetten. Tenminste, mijn vrouw duidt dat. Ik ben even hetzelfde, hups.
1: Jazeker, dat is de enige
0: reden hoe ik voor opstaan. Oh, nou! Hallo, ook voor de dag. De week is weer begonnen. Een schone maandag.
1: Jazeker,
0: en
1: ik ben vandaag
0: 42
1: jaar
0: getrouwd. Okay, no, dus een applausje, hoppakee! Ja, dan kunt
1: u koffie,
0: dan moesten veel koffie maken vandaag, hè?
1: Jazeker.
0: Maar heb ze zo'n machine of duizend met de hand draaien?
1: Ik heb een machine en dat maakt
0: nu wel nog
1: de bonen.
0: Ja, geweldig is dat, hè? Maar we hebben ook koffiebonen hier liggen. Maar ja, dan moest natuurlijk wel even de opgave gehoord hebben. Ik neem aan dat ze goed geloesterd hebben vanochtend.
1: Ik heb nu al goed geloesterd.
0: Nou, dan gaan we dan.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, jongens, wie lust er een koffie?
0: Ah, we lusten wel een cupje. Stefan heeft er net bier gezet. Wie degene boven vandaag koffie mee drinken. Dat is niet zomaar immers koffie.
1: Nee,
0: Stefan begint er van te blozen.
3: Ja, ja,
0: als
3: ja,
0: er
3: ja,
0: een
3: ja,
0: cup
3: ja.
0: zit. Oké, okay, maar goed. Marie-José, met wie drinken wij vandaag koffie?
1: Volgens mij drink jij vandaag met Chantal Jansen koffie.
0: Stefan, klopt dat?
3: Ja, maar natuurlijk.
0: Ja! We lusten wel een cupje. Stefan heeft er net bier gezet. Wie degene boven vandaag koffie mee drinken. Dat is niet zomaar immers. Koffie.
1: Nee,
0: Stefan begint er van te blozen zelf.
3: Ja, ja,
0: als
3: ja,
0: er
3: ja,
0: een cup
3: ja.
0: zit. Oké, okay, maar goed. Marie-José, met wie drinken wij vandaag koffie?
1: Volgens mij drink jij vandaag met Chantal Jansen koffie.
0: Stefan, klopt dat?
3: Ja, maar natuurlijk.
0: Ja!

0: koffie natuurlijk.
1: Ja, dat is niet zomaar koffie. Nee, dat is de Huub's koffie van de Riefel, heb ze gewonnen.
2: Yes.
3: No.
1: De heet Nemes. De heet Nemes.
4: Er zit nog meer bij, mensen.
1: Wat zit er nog meer in?
0: Een mok.
1: Een mok zit er ook nog bij. Christophe van Oost.
0: Inclusief inhoud. Een aantal heerlijke keuksjes.
1: Oh, keuksjes. Oh,
0: ja, ja.
1: Heel een beetje van speculaas.
3: Absoluut.
1: Die favoriet. Oh, nou, voor weten wel wat ze lekker vindt. Dat duurt ze wel.
3: Ja.
1: Nou, dat is er altijd op. Maar dit is toch fantastisch, hè? Dit werd een issue in een dag, bied ik, hè?
3: Ja, dat werd fantastisch.
1: Heb ze ook veel bezoek of valt het mee?
3: Nee, dat
1: valt
3: net
1: van die bonnetjes. Moest een boertje geloof ik, hè?
0: Koffie halen.
3: Oh,
1: maak er een soort dag van en we gaan zorgen dat ik koffiepakket van Riefel die een kanje opgeet.
3: Nou, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan, hè? Die groetjes, hè?
3: Dank je.
1: Hoi. Nou, koffiepakket zijn naar heur. Morgen doen we het weer. En Stefan gaat thema lekker truc.
0: Ja.
1: Naar Chantal Jansen. Ja. Ja, als ik aan Chantal Jansen denk, dan denk ik van...

Eefjes in de Hoog, top die Limburgse leertjes. Dankjewel Eefje voor die appje. En Marie-José van den Elzen ging er vandaag door met het koffiepakket. Het helemaal naar haar toe. We gaan het opsturen. Zometeen gaan we Stefan van Inge in de uitzending horen bij ons. Want ik kreeg van ons, och, heel de schoenen zaken. Heb je een paar LP's van de Sientalen onder andere. Het LP van de Janssen Baggerband. Beppy 8.0, wat hebben we er meer? Och, de nachtrovers. Had ze zelf willen hebben. Maar ja, binnenkort stond ze bij Stefan in de kast. We gaan eens even kijken. Zo meteen wat ook zien de favoriete top 3 is. Want vorige week toen won hij de fotoactie. Dat ze zichzelf kennen voor ethische. En ja, dat kennen we volgens mij nog steeds op allerlei manieren. Via de socials. Zus dat er heel veel mensen zichzelf voor ethisch hebben. Maar veel hebben hele speciale foto's van Stefan achter de barbecue. Zo is allemaal straks. En nu is allemaal straks hier in de ochtend.

Zijn morgen dicht en het weekend is weer voorbij. Nacht van Limmers verleden is ook voorbij. En dan stingen ze nog één keer op het podium. Ik sting zelf ook binnen met de naastveur aan om nog één keer te kijken naar blauw. 0-24 jaar waren ze nog één keer in Venlo Beach. Stadhoes, de lamp op hun gericht. En al die mensen die mij zongen met een geweldige nummer waanzinnig verleefd. En de

0: plastic een bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij dich.
1: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
2: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
3: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
4: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Was dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
5: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.
4: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
9: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
1: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
0: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
2: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
0: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl. Omroep PNM.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.

Cocker Robin and Just Around the Corner. Een hele goede middag. Het is 7 over 12. Het is maandag en de 21ste van september. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Ed Sheeran.

Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Afgelopen zaterdag zijn de brandweer en politie uitgerukt naar een mogelijke gaslekkage aan de Steeg in Zevenum. En uit onderzoek blijkt dat de 5 regionale ACT-interventieteams een belangrijke bijdrage leveren aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ryan Palme is provinciaal portefeuillehouder en benadrukt dat het continueren van ACT een belangrijke zaak is volgens hem. En na het sluiten van de supermarkt heeft Bezel sinds vorige week weer een plek waar inwoners terecht kunnen voor boodschappen en ontmoeting. Het nieuwe dorpservicepunt Bibetje draagt, kijkt na de eerste week tevreden terug op de start. En kaplaan Roger Manen is benoemd tot administrator, oftewel waarnemend pastoor van de parochies die samen de federatie Sint Vincentians vormen. Tot zover het nieuws in het kort en je weet het, meer nieuws op de site Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon. Heb je hem? Probeer hem maar eens een keertje uit.

Ed Sheeran en A Little Bit More. Exact 12 minuutjes over 12 op deze maandag 21 september. En over 21 september gesproken. Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Het is de Nationale Vitaliteitsweek. De 12e editie van deze week start dus vandaag met als thema werk, liefde. En het is de Internationale Vredesdag. En de Verenigde Naties roepen op deze dag op tot een wereldwijd staakt het vuren. Nou, dat is een van de grootste verlangens, denk ik, van iedereen. En de dag dat we op school hebben geleerd en uitgelegd hebben gekregen dat vandaag, 21 september, de herfst gaat beginnen. Maar dat nog nooit is gebeurd. Hoe dat nou in elkaar zit, ga ik straks allemaal uitleggen. Eerst naar Curtis Mayfield.

0: Stella Lafley tijdens Lunch Live op deze maandag 21 september. Synthese en de Bibliotheek organiseerden afgelopen week een inspiratiesessie over armoede. Want de vrijwilligers werden bijgespijkerd dat hun kennis wat verder ging reiken dan alleen maar het ontdekken, maar dus meer de kennis gingen uitbreiden. Zeker rondom die armoede. Ik sprak Annemarie, moet ik zeggen, van Gaal.
1: Ja, mensen lopen er niet mee te koop, hè? Ze proberen het zo lang mogelijk onder de radar te houden. En als het echt niet meer gaat, ja, dan komt het vaak pas naar voren. Maar dan is het vaak al te laat om er iets aan te doen.
2: Armoede is niet altijd zichtbaar. Toch krijgen vrijwilligers en professionals ook in de gemeente beter te maken met mensen die financiële zorgen hebben. Om hen te helpen armoede beter herkennen en te begrijpen, organiseerde Synthese samen met de bibliotheek een speciale bijeenkomst in de Schakeling Reuver. Speciale gast deze middag was ondernemer en schrijver Annemarie van Gaal. Zij deelde haar kennis en ervaringen rondom financiële zelfredzaamheid, armoede en bestaanszekerheid.
1: Als je schaarste voelt van geld en geldproblemen hebt, dan is je IQ 10 tot 15 punten lager dan als je dat niet hebt. Dus dit is om even aan te geven hoe maf de wereld in elkaar zit. We vragen van arme mensen om steeds ingewikkeldere dingen te kunnen begrijpen, terwijl hun gedrag gaat juist de andere kant op. Dat zorgt ervoor dat de bandbreedte in hun hoofd om nog verstandige beslissingen te kunnen nemen, dat wegraakt, kleiner wordt. En daar maken ze vaak hele onverstandige korte termijn beslissingen.
0: Die dan fout zijn?
1: Ja, bijvoorbeeld als het vakantiegeld binnenkomt, in plaats van schulden aflossen, een breedbeeld tv kopen of zo.
3: Bijna alle gezinnen waar ik kom, die geldproblemen hebben, die hebben altijd wel een of andere verzameling. Ik weet niet, misschien kom ik bij de verkeerde gezinnen, maar altijd, en daar gaat heel veel geld naartoe.
1: En dan gaat daar hun hele ziel en zaligheid, en daar verliezen ze zich echt even in. Maar ja, zo'n verzameling, voor jou heeft het misschien waarde, maar als je het wil verkopen, is het natuurlijk helemaal niks waard, de meeste verzamelingen.
2: Met de bijeenkomst willen Synthese en de Biep ervoor zorgen dat mensen die in hun werk of vrijwilligerswerk in aanraking komen met armoede signalen eerder herkennen en inwoners op een betrokken en respectvolle manier verder kunnen helpen.
4: En ik merk dat door de gesprekken die ik in de loop van de morgen of de middag, als ik bij de mensen ben, die ik dan tegenkom. En dat is voor mij een hele puzzel om aan de slag te gaan en dat bij die mensen kenbaar te maken en of ze dat willen. Maar het is me nog telkens geluk met heel veel geld wat ze teruggekregen hebben. Belastingpapieren, heel veel. En daar krijg ik een heel goed gevoel bij. En de dankbaarheid die je krijgt van de mensen, ja, daar doe je het voor. Mensen gered dat ik ze huilende aan de tafel had zien zitten. En ja, dan word ik helemaal klein. En dat is mijn leven om iets te kunnen betekenen voor mensen. En zeker zoiets.
5: De herkenningspunten die Annemarie naar voren bracht, die komen toch weer even aan de oppervlakte. En het hele mooie vond ik dat toch de overheid ook even in beeld is gebracht. Want daar zitten heel veel dingen in ons werk niet helemaal joofvol, laat ik het zo zeggen.
0: Dat was voor veel mensen een doolhof, hè? De overheid, hè?
5: De overheid is en blijft een doolhof, voorlopig in ieder geval.
6: Wat meeste bij mij is blijven hangen is het verhaal van Annemarie van Gaal. Eigenlijk ook van een grote ondernemer die wel hart heeft voor de mensen. Die bij de overheid aan de deur rammelt om te zeggen van het is echt heel complex. Hoe kunnen we het gewoon eenvoudiger maken voor de mensen in onze maatschappij. Maar ook de hele fijne tips die ze gegeven heeft. Denk aan hoe je jongeren kunt helpen met het omgaan van geld. Wat kun je zelf doen om je lasten omlaag te krijgen? Ja, echt die tips die kunnen ook vrijwilligers gelijk overdragen op inwoners. En ik denk, ja, dat doen we juist voor.
5: Normaliter maak ik altijd voor de mensen een budgetoverzicht, wat mensen dus inkomen en uitgeven. Maar ik, van Annemarie hoorde ik het kasboekje. En dat kasboekje, dat vind ik wel erg goed om te introduceren. En zeker die, die positiviteitsbeleving waar ze het over had. Dat na 3 maanden eens even kijken waar we staan en dan daar een feestje rondomheen bouwen. Die neem ik voor mezelf mee.
1: Als ze 3 maanden lang hun kasboek hebben bijgehouden, dan maken we een feestmiddag. En ik noem dat een vergelijk je rijk middagje. Ik neem taart mee, zij zorgen voor de koffie of de thee. En dan gaan we zitten met alle administratie, met het kasboekje erbij. En dan ga ik door alle kosten heen. En dan ga ik bij alle kosten zoeken naar een goedkoper alternatief. Zonder dat ze hoeven in te leveren op comfort of op kwaliteit of betrouwbaarheid. En dat lukt altijd.
2: Armoede gaat over meer dan alleen een tekort aan geld. Financiële onzekerheid kan leiden tot stress, moeilijke dagelijkse keuzes en drempels om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Een gesprek kan helpen.
7: En toch gewoon beginnen met een paar algemene vragen van hoe gaat het met je? Je ziet er een beetje zorgelijk uit. Heb je zorgen? Waar bestaan jouw zorgen uit? Is er iets waar ik je mee kan helpen?
5: Maar dat kan fout vallen.
7: Ja, daarom moet je denk ik eerst gewoon proberen om een soort vertrouwensband en een paar gewoon algemene vragen. En dan komt iemand wel los. Als die ziet dat jij betrouwbaar bent en met de beste intenties tegenover staat, dan komt het wel goed.
5: Kijk, normaliter vragen we al heel ver door en we zitten al erg bij de mensen binnen. Als je alle bankgegevens naar voren haalt, maar dan toch nog één slagje dieper gaan. En niet voor het weten, maar voor te kunnen helpen. Dat neem ik mee uit deze middag.
6: Ik kijk echt terug op een prachtige middag wat hier heeft plaatsgevonden. En ik denk dat de vrijwilligers echt heel veel tips hebben gekregen. Maar ook onder de indruk waren van het mooie verhaal wat ze heeft verteld. En ja, dat levert ons heel veel op.
1: Geld maakt niet per se gelukkig. Maar een financieel onafhankelijk leven is vaak wel een voorwaarde om gelukkig te kunnen worden. En dat is iets wat ik iedereen gun en ik hoop, ik blijf op de deur bonken bij de overheid om bepaalde zaken aan te passen en te zorgen dat we uiteindelijk naar een financieel vrije samenleving gaan. Dank jullie wel.
0: Het filmpje staat al op ons YouTube-kanaal, dus wil je terugzien, dus dat is het adres.
8: Lunch Live.

onmiskenbaar. De stem van Frans Pollux. Niet uit Lottem. 1:01. We gaan zo naar het nieuws. Maar eerst de allernieuwste van Sommelier Fields Part 2.

0: Feels Like Home. Exact 3:30 over 11:30 op deze maandag. 12:30 moet ik zeggen, op deze maandag 21 september. We gaan naar het nieuws en het weer. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. Afgelopen zaterdag werd er een gasleiding geraakt bij grondwerkzaamheden aan de Steeg in Zevenum. Hierbij kwam er gas vrij. Om 5:05 zijn de brandweer en politie uitgerukt, waarna de politie de weg tijdelijk afsloot. De brandweer heeft de gaskraan dichtgedraaid en de beschadigde gasleiding zal later hersteld worden. De gemeente Bezel is op zoek naar de allereerste kinderburgemeester. Leerlingen uit groep 7 kunnen zich hiervoor aanmelden. Die kinderburgemeester mag bijvoorbeeld met de burgemeester mee naar verschillende evenementen in de gemeente en kan ideeën van andere kinderen onder de aandacht brengen. Geïnteresseerde kinderen kunnen een vlog maken over wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Tot en met 30 oktober kan deze vlog worden ingestuurd als deelname. Kerkgangers van de 7 Vincentius-parochies kunnen nu luisteren naar kapelaan Roger Manen. Hij is waarnemend pastoor totdat er een nieuwe opvolger is gevonden. De parochies kwamen zonder pastoor te zitten na het emiraat van pastoor Peter van der Horst, die ruim 30 jaar daar pastoor was, en pastoor Piet Houben. Bibetje in Bezel heeft in de eerste week veel bezoekers gekregen. Ondanks dat de supermarkt in Bezel gesloten is, kunnen inwoners toch nog boodschappen doen. En dat kan dus sinds vorige week bij het dorpservicepunt Bibetje, waar naast gewone boodschappen ook streekproducten worden verkocht. Inwoners reageren positief op deze nieuwe plek, die ook dient als ontmoetingsplek voor Bezel. En dan nog het weer. Het blijft droog en wisselend bewolkt met een temperatuur van maximaal 21 graden. Morgen wordt het half tot zwaar bewolkt met 19 tot 20 graden. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.

Karol G en Bruno Mars zitten met hun gebroken harten. En ze hebben nog steeds last ervan. Ja, zit je in de auto en geniet je van de muziek van Lunch Live, dan moet je wel heel even op jouw snelheid letten. Op de N273 word je namelijk gecontroleerd op jouw snelheid. Dan de andere meldingen die binnenkomen. Op de A73 Venray richting Venlo. Ter hoogte van Horst staat een auto met problemen aan de kant bij 56,1. Dan de N270, de hoogte van IJsselstein. Daar staat een auto aan de kant met de motorkap omhoog. Bij paaltje 30,1 om precies te zijn. Dus ben een beetje alert op deze twee puntjes. A73 en 270. En inderdaad, die flitsen op de N273.

2 uur, dus 23 september. Hoe komt het nou? Nou, een astronomische seizoen start niet per definitie op de 21ste van de maand. Sterker nog, sinds de invoering van onze huidige kalender is de herfst nog nooit op 21 september begonnen. Overmorgen dus 23 september exact start de echte astronomische herfst. Een astronomisch seizoen gaat niet altijd op de 21ste dag van de maand. Nochtans hebben veel mensen het wel zo geleerd op school, maar dat klopt dus niet. Astronomische seizoenen zijn gebaseerd op de positie van de aarde ten opzichte van de zon. En de seizoenverschillen ontstaan door de schuine stand van de as waar de aarde om draait. En de astronomische herfst begint wanneer de dag en nacht daardoor even lang duren. En dit jaar is dat dan woensdagnacht 23 september. En het is dus een hardnekkig misverstand. En de herfst start inderdaad op het moment dat de stand van de aarde en de zon ervoor zorgen dat de dag even lang is als de nacht. En dat exacte moment kan men op een specifieke dag plaatsen. Maar gemakkelijkheidshalve heeft men gekozen voor 21 september. En ook de andere astronomische seizoenen hebben geen vaste data, omdat ze afhankelijk zijn van de stand van de zon. Op het ogenblik dat de zon in de loop van de maart loodrecht invalt op de evenaar, begint de astronomische lente. En dit jaar was dat op 20 maart en niet op 20 maart inderdaad, maar niet op 21 maart. En de zomer begon dit jaar wel op 21 juni. En ook de winter zal starten op de dag dat de meeste mensen het verwachten, namelijk op 21 december.

Nou is Ilse de Lange nooit echt weg geweest, maar dankzij de TikTok-filmpjes is ze weer helemaal terug. En zeker ook bij de jongere generatie, als ik het zo heel even mag uitdrukken. Bij Museum De Locht in Melversloo vond vorige week de jaarlijkse aardappeldag plaats. Omroep Horst en de Maas nam een kijkje bij de ouderwetse machines en activiteiten voor jong en oud.

0: heb je vandaag?
1: Aardappeldag, thema aardappel. Dus we willen laten zien het roeien van de aardappel, welke verschillende rassen aardappels dat er zijn. En ja, ook het, voor de kinderen het maken van aardappelmannetjes, het veilen van aardappelen. Dus van alles wat met het thema aardappel vandaag.
0: En waarom is het zo belangrijk dat het gevierd wordt?
2: Het is een speciale teelt wat we voor ieder bedrijf van aardappelen. En daarom hebben we ook een hele reeks machines daar staan. Van landploegen tot oogsten, poten. Een hele reeks machines heb je altijd in, bij de collectie op het museum.
0: En wat is de reactie van de mensen vandaag?
1: Nou, iedereen vond het wel leuk. Ja, helaas, het weer werkte niet zo erg mee. Maar op het laatst, alles goed. Dus de zon schijnt nu. En ja, voor ons was het toch wel een redelijk geslaagde dag.
0: En de hoeveelste editie is dit? En dan gaan er nog meer komen?
2: Dat is de derde keer dat we dit doen. Er waren toch vandaag veel kinderen die enthousiast mee gewaapt hebben. Hoeveel dat zelf ook niet.
1: Nou, hier dus verschillende aardappelrassen te laten zien. Het sorteren van aardappelen. We verbouwen hier zelf aardappelen. Heel veel verschillende rassen. Die hebben we vandaag gerooid. En dit was een machine die de aardappel dus uit de grond haalde. En de kinderen hebben die aardappelen opgeraapt. Ja, dat was heel leuk. En van die aardappelen die opgeraapt werden bij de historische boerderij aardappelmannetjes gemaakt. Dus ja, heel veel ja, voor iedereen wat wils.
3: Ik kreeg heel even een flashback. Dat heb ik wat gedaan als kind zijnde in de grote vakanties. Aardappelen geraapt. Jonge. Gloeiend heet, maar enfin, dat is allemaal geweest. We gaan richting het einde van Lunch Live. Het is inderdaad 4:01. We gaan er een eind aan breien met Supertramp en It's Raining Again. Nou, als ik naar buiten kijk, dan is het helemaal niet het geval. Geniet van de dag en je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Tot dan!

0: De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met 35.000 euro vandoor. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat de politie camerabeelden van de man deelde. Hij zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters leven. Door monocultuur in de landbouw zijn er steeds minder insecten en die zijn belangrijk voor de korenwolf, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
1: De dieren eten ook insecten. Er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïnen zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
0: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober als de A2 helemaal dicht is. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him in.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

Mariet Krol met het NOS-journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leeg vissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met 35.000 euro vandoor. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat de politie camerabeelden van de man deelde. Hij zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters leven. Door monocultuur en de landbouw zijn er steeds minder insecten en die zijn belangrijk voor de korenwolf, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
1: De dieren eten ook insecten. Er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
0: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober als de A2 helemaal dicht is. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met €35.000 vandoor. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat de politie camerabeelden van de man deelde. Hij zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters leven. Door monocultuur en de landbouw zijn er steeds minder insecten en die zijn belangrijk voor de korenwolf, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
1: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
0: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober als de A2 helemaal dicht is. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand, dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien, maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer. Vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. De zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen. Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer opgepakt voor oplichting van een bejaarde vrouw in Kerkrade. De man deed zich voor als politieman en ging er met 35.000 euro vandoor. De verdachte werd vrijdag aangehouden nadat de politie camerabeelden van de man deelde. Hij zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Gebrek aan biodiversiteit is de reden dat er in Limburg steeds minder hamsters leven. Door monocultuur en de landbouw zijn er steeds minder insecten en die zijn belangrijk voor de korenwolf, zegt hamsterfokster Minke Geense van Gaia Zoo.
1: De dieren eten ook insecten. Nou, er zijn steeds minder insecten ook op de velden, omdat het een beetje monoculturen worden. En krijgen ze minder proteïne binnen. Die proteïne zijn echt nodig om hamsters te kweken, om grotere nesten te krijgen, om genoeg voeding te krijgen, om die jongen ook groot te brengen, maar ook om de grotere nesten te verkrijgen zelf.
0: De afgelopen jaren is meer dan 30 miljoen uitgegeven aan landschapsbeheer en fokprogramma's om de korenwolf voor Limburg te redden, maar met weinig resultaat. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Roermond van gisteravond is een 21-jarige inwoner. De Roermondenaar werd even voor 10 uur doodgeschoten op de Terbaansweg in de wijk Donderberg. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. En tijdens de afsluiting van de A2 volgende maand krijgen treinreizigers in Limburg 50% korting. De actie geldt in de periode van 9 tot en met 12 oktober als de A2 helemaal dicht is. Met deze kaartjes proberen Rijkswaterstaat, NS en Arriva meer automobilisten te laten kiezen voor de trein om zo verkeerschaos te voorkomen.
2: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ja!

0: En met Chris Isaac en met Wicked Game wordt het 6:08.
1: Het is maandag. Dit is De Dag van Hier. Met Nick Kortenhoeven.
0: Ja, een hele goede avond. Welkom bij de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Een co-productie van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. We gaan meteen beginnen met het nieuws in het kort. De politie en brandweer zijn afgelopen zaterdag uitgerukt naar een mogelijke gaslekkage aan de Steeg in Zevenum. Een kapelaan, Roger Maane, is benoemd tot administrator, oftewel waarnemend pastoor, van de parochies die samen de federatie Sint Vincentiens vormen. En na het sluiten van de supermarkt heeft Bezel sinds vorige week weer een plek waar inwoners terecht kunnen voor boodschappen en ontmoeting. Het nieuwe dorpsservicepunt Bibetje kijkt na de eerste week tevreden terug op de start. En wat gaat het weer doen? Vannacht koelde het behoorlijk af tot temperaturen rond de 6 graden. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met enkele opklaringen. Temperaturen circa 20 graden. Meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: like you.
1: Memories, heel even terug in de tijd. Middels Maroon 5. Synthese Bezel heeft een mooi geldbedrag gedoneerd gekregen van de Nederlandse schuldhulproute. En deze bijdrage wil Synthese gebruiken om vrijwilligers te versterken in hun kennis en bewustzijn rond het thema armoede. En daarmee hadden ze samen met de bibliotheek een middag georganiseerd. Spreekster was Annemarie van Gaal.
2: Als je schaarste voelt van geld en geldproblemen hebt, dan is je IQ 10 tot 15 punten lager dan als je dat niet hebt. Dus dit is om even aan te geven hoe maf de wereld in elkaar zit. We vragen van arme mensen om steeds ingewikkeldere dingen te kunnen begrijpen, terwijl hun gedrag gaat juist de andere kant op.
3: Dat zorgt ervoor dat ze dat de bandbreedte in hun hoofd om nog verstandige beslissingen te kunnen nemen, dat wegraakt, kleiner wordt. En daar maken ze vaak hele onverstandige korte termijn beslissingen.
1: Die dan fout zijn?
3: Ja, bijvoorbeeld als het vakantiegeld binnenkomt, in plaats van schulden aflossen, een breedbeeld tv kopen of zo.
2: Bijna alle gezinnen waar ik kom, die geldproblemen hebben, die hebben altijd wel een of andere verzameling. Ik weet niet, misschien kom ik bij de verkeerde gezinnen, maar altijd, en daar gaat heel veel geld naartoe.
3: En dan gaat daar hun hele ziel en zaligheid, en daar verliezen ze zich echt even in. Maar ja, zo'n verzameling, voor jou heeft het misschien waarde, maar als je het wil verkopen, is het natuurlijk helemaal niks waard, de meeste verzamelingen.
4: Met de bijeenkomst willen Synthese en de Biep ervoor zorgen dat mensen die in hun werk of vrijwilligerswerk in aanraking komen met armoede signalen eerder herkennen en inwoners op een betrokken en respectvolle manier verder kunnen helpen.
5: En ik merk dat door de gesprekken die ik in de loop van de morgen of de middag, als ik bij de mensen ben, die ik dan tegenkom. En dat is voor mij een hele puzzel om aan de slag te gaan en dat bij die mensen kenbaar te maken en of ze dat willen. Maar het is me nog telkens geluk met heel veel geld wat ze teruggekregen hebben. Belastingpapieren, heel veel. En daar krijg ik een heel goed gevoel bij. En de dankbaarheid die je krijgt van de mensen, ja, daar doe je het voor. Mensen gered dat ik ze huilende aan de tafel had zien zitten. En ja, dan word ik helemaal klein. En dat is, ja, dat is mijn leven om iets te kunnen betekenen voor mensen. En zeker zoiets.
6: De herkenningspunten die Annemarie naar voren bracht, die komen toch weer even aan de oppervlakte. En het hele mooie vond ik dat toch de overheid ook even in beeld is gebracht. Want daar zitten heel veel dingen in ons werk niet helemaal joofvol, laat ik het zo zeggen.
1: Dat was voor veel mensen een doolhof, hè? De overheid. Hè?
6: De overheid is en blijft een doolhof, voorlopig in ieder geval.
7: Wat meestal bij mij is blijven hangen is het verhaal van Annemarie van Gaal. Eigenlijk ook van een grote ondernemer die wel hart heeft voor de mensen. Die bij de overheid aan de deur rammelt om te zeggen van het is echt heel complex. Hoe kunnen we het gewoon eenvoudiger maken voor de mensen in onze maatschappij. Maar ook de hele fijne tips die ze gegeven heeft. Denk aan hoe je jongeren kunt helpen met het omgaan van geld. Wat kun je zelf doen om je lasten omlaag te krijgen? Ja, echt die tips die kunnen ook vrijwilligers gelijk overdragen op inwoners. En ik denk, ja, dat doen we juist voor.
6: Normaliter maak ik altijd voor de mensen een budgetoverzicht. Wat mensen dus inkomen en uitgeven. Maar ik van Annemarie hoorde ik het kasboekje. En dat kasboekje, dat vind ik wel erg goed om te introduceren. En zeker die positiviteitsbeleving waar ze het over had. Dat na 3 maanden eens even kijken waar we staan en dan daar een feestje rondomheen bouwen. Die neem ik voor mezelf mee.
2: Als ze 3 maanden lang hun kasboek hebben bijgehouden, dan maken we een feestmiddag. En ik noem dat een vergelijk je rijk middagje. Ik neem taart mee, zij zorgen voor de koffie of de thee. En dan gaan we zitten met alle administratie, met het kasboekje erbij. En dan ga ik door alle kosten heen. En dan ga ik bij alle kosten zoeken naar een goedkoper alternatief. Zonder dat ze hoeven in te leveren op comfort of op kwaliteit of betrouwbaarheid. En dat lukt altijd.
4: Armoede gaat over meer dan alleen een tekort aan geld. Financiële onzekerheid kan leiden tot stress, moeilijke dagelijkse keuzes en drempels om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Een gesprek kan helpen.
3: En toch gewoon beginnen met een paar algemene vragen van hoe gaat het met je? Je ziet er een beetje zorgelijk uit. Heb je zorgen? Waar bestaan jouw zorgen uit? Is er iets waar ik je mee kan helpen?
6: Maar dat kan fout vallen.
3: Ja, daarom moet je denk ik eerst gewoon proberen om een soort vertrouwensband en een paar gewoon algemene vragen. En dan komt iemand wel los. Als die ziet dat jij betrouwbaar bent en met de beste intenties tegenover staat, dan komt het wel goed.
6: Kijk, normaliter vragen we al heel ver door en we zitten al erg bij de mensen binnen. Als je alle bankgegevens naar voren haalt, maar dan toch nog één slagje dieper gaan. En niet voor het weten, maar voor te kunnen helpen. Dat neem ik mee uit deze middag.
7: Ik kijk echt terug op een prachtige middag wat hier heeft plaatsgevonden. En ik denk dat de vrijwilligers echt heel veel tips hebben gekregen. Maar ook onder de indruk waren van het mooie verhaal wat ze heeft verteld. En ja, dat levert ons heel veel op.
2: Geld maakt niet per se gelukkig. Maar een financieel onafhankelijk leven is vaak wel een voorwaarde om gelukkig te kunnen worden. En dat is iets wat ik iedereen gun en ik hoop, ik blijf op de deur bonken bij de overheid om bepaalde zaken aan te passen en te zorgen dat we uiteindelijk naar een financieel vrije samenleving gaan. Dank jullie wel.

Een tas koffie en dan weer door meer dan 40 jaar. Robin Heijzen, we gaan naar het nieuws. En uiteraard het weer. Afgelopen zaterdag zijn de brandweer en politie uitgerukt naar een mogelijke gaslekkage aan de Steeg in Zevenum. Bij grondwerkzaamheden in de achtertuin van een woning werd een gasleiding geraakt en hierdoor kwam er gas vrij. De brandweer en politie kwamen ter plaatse. De politie sloot de weg tijdelijk af voor al het verkeer. De brandweer heeft vervolgens de gaskraan dichtgedraaid, waardoor er geen gas meer uit de leiding kwam. De installateur kon de beschadigde gasleiding op een later moment herstellen. Nadat de gaskraan was dichtgedraaid, kon de politie de weg weer vrijgeven. Kaplaan Roger Manen is benoemd tot administrator, oftewel waarnemend pastoor van de parochies die samen de federatie Sint Vincentius vormen. De parochies kwamen vakant na het emeritaat van pastoor Peter van der Horst, die na het ruim 30 jaar afscheid nam als pastoor. Ook pastoor Piet Hoeben is met emeritaat. De opvolger is nog niet benoemd. Manen zal de parochies daarom als administrator leiden tot er een nieuwe pastoor aantreedt. En na het sluiten van de supermarkt heeft Bezel sinds vorige week weer een plek waar inwoners terecht kunnen voor boodschappen en ontmoeting. Het nieuwe dorpservicepunt Bibetje kijkt na de eerste week tevreden terug op de start. Er kwamen veel bezoekers naar de winkel. Naast gewone boodschappen werden ook verschillende streekproducten verkocht. De initiatiefnemers kregen daarnaast veel positieve reacties van inwoners. Tijdens de eerste week werden bezoekers ook gevraagd welke producten zij nog missen. Zuivel werd daarbij regelmatig genoemd. Inmiddels is het assortiment uitgebreid. Het assortiment van Bibetje wordt de komende tijd verder afgestemd op de wensen van de inwoners. En daarmee wil het dorpservicepunt niet alleen een plek zijn om boodschappen te doen, maar ook een ontmoetingsplek voor Bezel. We gaan naar de weersverwachting. Vannacht is het helder bij nauwelijks of geen wind. Het koelt af rond de 6 graden. Morgen half zwaar bewolkt met temperaturen circa 20 graden. Verder blijft het de rest van de week droog met temperaturen van 22 graden. Alleen donderdag vormt een uitzondering. Dan kan er wat regen vallen, waardoor het dan iets frisser wordt. Dan zou het 19 à 20 graden kunnen worden. Zover het nieuws en weer. Meer nieuws op de sites omroep1m.nl, omroep-hoogstaan-de-maas.nl en inderdaad in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

Ja, Anita Meijer met Why Tell Me Why. Tijdens de nieuwsuitzending De Dag van Hier. Van deze maandag 21 september. Ja, het is maandag. We hebben het weekend gehad en er is weer veel sport gedreven of bedreven. De handbalheren van Humboldt Bevo HC hebben afgelopen zaterdag de derde wedstrijd in de Super Handbal League gewonnen. Maar eenvoudig ging dat niet. Op bezoek bij promovendus DFS Arnhem boekte de ploeg uit Panningen een 36-41 overwinning. Daar waar het in de tweede helft nog tegen een achterstand van 10 doelpunten aankeek. En setup is de bekerperiode goed geëindigd met een spannende overwinning op Strovac. De thuisploeg begon moeizaam en had veel moeite met de sterke service van de bezoekers. De passing stond onder druk en de eerste set ging met 23-25 naar Stravok. En Wittenhorst heeft gisteren de eerste overwinning van het seizoen in de competitie gepakt. Na drie eerdere gelijke spelen wist de ploeg op bezoek bij MASV in Arnhem met 1-4 te winnen. Helden boekte een overtuigende uitzege bij PEC 20, terwijl Reuver en Bevo het publiek trakteerden op 8 doelpunten. Ook HBSV kende met een ruime overwinning op Balo een uitstekende start. Ik ga even wat uitslagen laten horen. PEC 20, Helden 1-3. Reuver tegen Bevo 4-4 gelijkspel. Balo tegen HBSV 0-4. Halen Kessel 3-1. Belfeldia MVC 19 0-1. En RKMSV tegen Grashoek 2-1.

van maandag tot en met donderdag op Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.

0: Ja, de wat oudere luisteraars herkennen haar. Het is inderdaad Dusty Springfield, met in dit geval In Private. Bij Museum De Locht in Meldersloo vond vorige week de jaarlijkse aardappeldag plaats. Wij namen een kijkje bij de ouderwetse machines en activiteiten voor jong en oud.
1: Aardappeldag, thema aardappel. Dus we willen laten zien het rooien van de aardappel, welke verschillende rassen aardappels er zijn. En ja, ook het, voor de kinderen het maken van aardappelmannetjes, het veilen van aardappelen. Dus van alles wat met het thema aardappel vandaag.
2: En waarom is het zo belangrijk dat het gevierd wordt?
3: Het is een speciale teelt voor ieder bedrijf van aardappelen. En daarom hebben we ook een hele reeks machines er staan. Van plantploegen, oogsten, poten. Een hele reeks machines heb je altijd bij de collectie op het museum.
2: Ja. En wat is de reactie van de mensen vandaag?
1: Nou, iedereen vond het wel leuk. Ja, helaas, het weer werkte niet zo erg mee. Maar op het laatst, alles goed. Dus de zon schijnt nu. En voor ons was het toch wel een redelijk geslaagde dag.
2: En de hoeveelste editie is dit? En dan gaan er nog meer komen?
3: Dat is de derde keer dat we dit doen. Er waren toch vandaag veel kinderen die enthousiast mee gewaapt hebben. Hoeven dat zelf ook niet.
1: Nou, hier dus verschillende aardappelrassen te laten zien. Het sorteren van aardappelen. We verbouwen hier zelf aardappelen. Heel veel verschillende rassen. Die hebben we vandaag gerooid. En dat was een machine die de aardappel dus uit de grond haalde. En de kinderen hebben die aardappelen opgeraapt. Ja, dat was heel leuk. En van die aardappelen die opgeraapt werden bij de historische boerderij aardappelmannetjes gemaakt. Dus ja, heel veel, voor iedereen wat wils,

Bruno Mars met All My Soul richting de klok van 7 uur. We gaan richting de klok van 7 uur, maar niet voordat we naar de jarige zijn geweest. Vandaag, 21 september, vieren een feest. Omdat ze uiteraard weer een jaartje erbij hebben. En dat zijn Thea Geurts. Zij woont in Meringen aan de, of op de Hoogstraat. En ze viert haar 80ste verjaardag. En Truus Lenders, ook uit Beringen, maar dan aan de Peelstraat. Zij wordt 75 vandaag. Dan gaan we naar Hans Peters in Echel aan de Van Enkevoortse straat. Hij wordt 66 en iets ouder, namelijk 79 jaar, viert Thijs Peters. Ook het Echel, maar dan aan de Kempstraat. Van harte gefeliciteerd allemaal. Maak er een gezellige avond van. Blijf of word gezond. En we gaan eruit met een nummer van Teddy Swims, The Door. Zometeen heel veel plezier met de volgende uitzendingen bij beide omroepen. Een hele fijne avond nog.

0: Sanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
1: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegen in met z'n drietjes.
0: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nu verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
0: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Hi, this is Paul H. Taylor from San Francisco, California, and you're listening to Country Heroes, the best country music in all of Holland.

Beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Country Heroes op maandag 21 september. 21 september, dan gaan we toch van de zomer is afgelopen, officieel dan, de herfst gaat beginnen en dan op zo'n dag als vandaag en dan volgt het nou net op maandag 21 september. En dan beginnen we in Country Heroes met, ja in het begin vooral even met liedjes die de overgang markeren van de zomer naar de herfst toe. En we zijn begonnen met Jason Aldean, hij scoorde daar een hit mee in 2016, 10 jaar geleden. A Little More Summertime. Toch weer een beetje heimwee naar de zomer hebben. En hij haalde ermee in Amerika de 5e plaats in de country charts. En dat was afkomstig van het album wat hij toen had uitgebracht, They Don't Know. Ja, beste luisteraars, van harte welkom dus bij Country Heroes, programma wat je wekelijks kunt beluisteren van 7 tot 8 uur hier bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat hier in Panningen. En het programma komt vrijwel altijd live voorbij hier vanuit de studio. In dit geval dus ook met ondergetekende presentator en samensteller Leon Jacobs. Ongeveer was aflevering nummer 1234 die ik presenteer. En dan voor mijn technicus Thijs Jansen de 610e maal dat hij de techniek verzorgt. En ja, wat kun je straks van 8 tot 9 uur verwachten? Poparchief, ook met dezelfde mensen achter de knop en achter de microfoon. Leon als presentator, Thijs als technicus. Poparchief, ook weer een hele bijzondere uitzending met de markering van zomer naar herfst. Dat loopt als een rode draad door de uitzending heen. Met ook enkele andere bijzondere dingen. Ook in Country Heroes zo direct. En dan hebben we nog van 9 tot 10 uur Kevin Schatterie. En die gaan we brengen van 9 tot 10 uur. En dan is de avond eigenlijk al zo'n beetje voorbij. Zo langzamerhand voor velen van ons misschien bedtijd of eventjes wat. Ja, hè, even nog nagenieten van deze maandag. Beste luisteraars, Country Heroes. Het programma wat je altijd kunt beluisteren via 92.5 in onze etherfrequentie. Als het gewoon via de radio gaat op de ouderwetse wijze. Maar je kunt natuurlijk ook via onze website beluisteren. Zie daarvoor www.omroeppnm.nl. Precies zoals ik het uitspreek, zoals ik het zeg. De kleine letters op de juiste plaats en ook de andere tekentjes en dan zit je helemaal goed. En dan zie je dat je programma ook livestream kunt volgen, maar ook eventueel achteraf. En als het achteraf is, dat is het tot zo'n kleine 2 dagen na deze uitzending. Dat je dat nog terug kunt beluisteren. Er zijn ook nog de andere mogelijkheden. Daar kom ik straks eigenlijk op terug. Ja, Jason Aldean, daar zijn we mee begonnen. A Little More Summertime. Straks is er speciale aandacht voor onder andere trio van Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Het beroemde album wat ze met z'n drieën hebben gemaakt. Speciale aandacht later in deze uitzending. Beste luisteraars, we gaan naar twee volgende platen toe. Ook ja, heeft het ook weer met de overgang van herfst naar, nee, van de zomer naar herfst te maken. Allereerst is dit Keith Urban met Till Summer Comes Around. En daarna gaan we naar Brooks & Dunn. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.

0: Beste luisteraars, mocht je later ben ingeschakeld, dan heb je nu Country Heroes op jouw radio. En je hoorde zojuist allereerst Keith Urban met The Summer Comes Around. Staat op het album Defying Gravity uit 2009. En dat was Keith Urban. Opvallend genoeg een artiest uit Australië die al jarenlang succesvol in Amerika is als country-artiest. En dan de duo Brooks & Dunn, oftewel Kix en Ronnie Dunn. Zij kwamen in 2009 met het singeltje Indian Summer. En dat heeft ook weer met de overgang van zomer naar herfst te maken. Ze wisten uiteindelijk de 16e plaats te bereiken in de Amerikaanse country charts. Keith Urban trouwens de 3e plek. En mocht je later eens graag dat je denkt, kan ik het programma ook digitaal volgen? Dat kan natuurlijk ook, hè. Want als het via de kabel is, dan gaat het voor de gemeente Pelemaas. Moet je dan hebben het digitale kanaal 781 voor de gemeente Bezel 918. En via glasvezel, dan is het via KPN Accessible en Telford kanaal 1053. Oftewel 1053. En uiteraard niet te vergeten, je kunt het programma ook volgen, net als onze overige programma's, via DAP Radio. Ja, beste luisteraars, het is 21 september. Precies 25 jaar geleden, vandaag, was het eigenlijk het einde van de nationale rouw in Amerika. 10 dagen van nationale rouw na de aanslagen van 11 september. En toen vond er in Amerika iets heel bijzonders plaats. Toen vond er een inzamelingsactie plaats wat op televisie kwam. Uiteindelijk werd er ook wereldwijd uitgezonden een benefietconcert door de 4 grote Amerikaanse televisiestations ABC, CBS, Fox en NBC. En allemaal deden ze, ja, belangeloos werkten ze eigenlijk toen samen. Er kwam eigenlijk een avond, optredende artiesten en afgewisseld met acteurs, met allerlei prominenten die dan een gedicht voordroegen of iets zeiden. En dan werd dat afgewisseld met artiesten die live optraden. Vorige week heb ik je laten horen de Dixie Chicks met I Believe in Love. Dat was een singeltje wat destijds een jaar later ging uitkomen in 2002, maar zij brachten op 21 september, de Dixie Chicks brachten destijds live op tv, heel erg mooi om te horen, muzikaal en qua zang, I Believe in Love. En daarna Willie Nelson, hij sloot het later op de avond af met misschien wel een van de bekendste liedjes in Amerika, niet het Amerikaanse volkslied, maar het zou eigenlijk ook misschien in de toekomst een volkslied kunnen worden, America the Beautiful. Allereerst de Dixie Chicks live.
1: 2001.

0: Heel bijzonder als je dit hoort, want precies 25 jaar geleden stonden ze 's avonds daar op verschillende podia, want het, de artiesten zaten eigenlijk verspreid, oftewel in Los Angeles, oftewel in New York en in een enkel geval zelfs ook nog Londen. En daar kwam het allemaal vandaan, wel zwaar bewaakt op de plekken waar ze optraden, want overal werd dat geheim gehouden. En er werd dus afgewisseld ook met ook verschillende acteurs, actrices, echte prominente, nationaal en internationaal, die tussendoor een boodschap hadden. En er werd geen reclame tussendoor uitgezonden. En je hoorde live de Dixie Chicks met I Believe in Love en Willie Nelson met het beroemde liedje America the Beautiful. En dan bijgestaan de al die artiesten die op dat moment in Los Angeles aanwezig waren, want hij mocht dat toen afsluiten. Ja, en er werd heel veel geld bijeengezameld natuurlijk voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Vooral voor de New York City brandweermensen en ook van New York City de politie. Allemaal mensen die bij de politie werken. En natuurlijk voor de pakweg bijna 3000 slachtoffers die het uiteindelijk naar voren heeft gebracht. Tot zover over die 21 september 2001. Ja, beste luisteraars, niet. 87 was uiteindelijk zover dat drie grote namen uit de Amerikaanse countrymuziek bij elkaar kwamen. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Jarenlang, eigenlijk al vanuit de jaren 70, al vriendinnen van elkaar. Maar eindelijk hadden ze de tijd vrij om zelf gezamenlijk een plaat op te nemen. Maar dat het zo'n succes zou worden, dat hadden ze zelf ook natuurlijk niet gedacht. We gaan ze krijgen, alle drie. Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris op het album Trio. En dit is het liedje The Pain of Loving You.
1: 1987.

Werkelijk waar, wat is dit prachtig. Rosewood, Casket, Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris. Het afsluitende liedje wat we nu gaan krijgen is een echte traditional. Daar werd het album mee afgesloten. De plaat heeft ongeveer 1 miljoen exemplaren alleen al in Amerika verkocht. En wereldwijd zou er intussen al zo'n 4 miljoen exemplaren van zijn verkocht. En we gaan luisteren naar Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris met Farther Along. En ik moet je wel vermelden, bekende muzikanten die er ook op mee. Zo zijn er onder andere Albert Lee, David Lindley, maar ook Roy Cooder op tremolo gitaar en Herb Peterson toch de bekendste namen. We gaan luisteren naar het liedje Farther Along en daarna Hilde Vos met een ode aan Dolly Parton.

Als dat niet fraai is, een ode aan Dolly Parton, gedaan door Hilde Vos, onze Nederlandse zangeres, was afgelopen week eigenlijk te zien bij het programma Tijd voor Mars. Ik had hem toevallig erop staan en toen kwam ze op het einde van het programma met het liedje Here You Come Again, een ode aan Dolly Parton, maar ook met dit liedje What Would Dolly Do? Zij nam het op in 2022 op het album Home. En beste luisteraars, ja, ook Ilse de Lange heeft een keer een nummer van Dolly Parton gedaan, in Nashville weliswaar. Het prachtige I Will Always Love You door haar gedaan, dat gaan we zo direct krijgen. En waarom eigenlijk nou speciale aandacht nu voor Dolly Parton of ook met die twee andere dames? Omdat ik afgelopen weekend een geweldige avond zag, BBC 2 in Engeland, BBC, met een geweldig programma eigenlijk. Een hele avond gewijd aan Dolly Parton. Optreden op Glastonbury in 2014. Daarna hits door de jaren heen voor de BBC en een documentaire over het album Trio van Dolly Parton. Het enthousiasme van die dames straalde ervan af. Het publiek zoals ze dat inpakte daar in Engeland. En beste luisteraars, ja, we gaan je toch verlaten. Zo dadelijk poparchief. Volgende week met Country Heroes terug. En dit is alvast Ilse de Lange. I Will Always Love You.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In de nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
1: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
0: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook 2 andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Beste luisteraars van harte, welkom op deze maandag 21 september, direct na de klok van 8 uur. Ze zeggen van harte welkom, leuk dat je luistert. En dan ben je getuige van weer een heel fraai uurtje poparchief op je radio. Wekelijks natuurlijk van 8 tot 9 uur hier bij Omroep PNM, vrijwel altijd live via hier vanuit de studio en de schout van Merwegstraat hier in Panningen. En dan met ondergetekende presentator samensteller, en er wordt ook vaker wel eens genoemd, al jarenlang, de wandelende presenterende pop-encyclopedie. Leon Jacobs. De techniek is als altijd in welvertrouwde handen van Thijs Jansen voor de 609e maal. En dan, dit is dit aflevering 1398. Jawel, we gaan langzamerhand richting 1400. Ja, tot hoever zal dit programma ooit een keer reiken? Dat moeten we even afwachten. En ja, wat zijn we toch begonnen met een fantastisch nummer eigenlijk. Ja, het markeert het einde van de zomer, begin van de herfst. Ja, bij 21 september heb ik hem thuis eigenlijk altijd erop staan. En dan denk ik van ja, dan moet ik toch wel weer wennen aan de herfst. Wat zet je dan op? En zij voelt het heel erg precies aan. Dusty Springfield, Summer is Over. Ja, en beste luisteraars, dit programma, meer eventjes over dat liedje zo direct. Ja, dit programma kun je natuurlijk mooi beluisteren via onze welbekende frequentie via de radio, 92.5. Ja, dan kun je hem ook nog, de etherfrequentie bedoel ik dan, en ook nog natuurlijk via onze welbekende website. Voor de oudergenen die het nog niet weten, www.omroeppnm.nl, precies zoals ik het uitspreek, zoals ik zeg. En zo kun je het programma dus livestream of eventueel achteraf volgen. En als het achteraf is, dan moet je kijken onder de categorie uitzending. Ja, bij categorie uitzending mis, zeg maar de weekagenda. En als je daar bij de maandag het programma Poparchief ziet staan, dan zit je echt werkelijk waar helemaal goed. En dan zijn er ook nog de andere mogelijkheden. Ja, Summer is Over van Dusty Springfield. Ja, voor degenen die natuurlijk ooit zijn opgegroeid met de zeezender Veronica. Ja, zij hadden eigenlijk in de laatste jaren van het bestaan van de zender, hadden zij dat als een speciale actie. Hebben ze zelfs naar een stukje uit het liedje als een jingle gebruikt. En hoe klonk dat ooit? Toen klonk het zo.

0: Ja, zo klonk het dus. Come and sail away with Veronica today met de prachtige zang van niemand minder dan Patricia Pai. Zij zong er destijds in voor Veronica. Prachtige jingle die ook gebruikt werd de laatste maanden van het bestaan van de zeezender. Toen er acties ondernomen werden. Ik heb dat eigenlijk via een jingle leren kennen. En toen een aantal jaren later via een plaat kwam ik dat tegen. Oh, is dat dat liedje? Summer is over. Was de B-kant trouwens, zeg maar, van een singeltje wat Dusty Springfield in 1964 uitbracht. De A-kant, dat was Losing You. Maar zij had die keuze zelf gemaakt. Maar hier heeft het in Nederland bekendheid gekregen, met name in 1974 vanwege het einde van de zeezender Veronica. En het liedje werd trouwens ook nog geschreven door Clive Westlake, maar dan ook met een broer van Dusty Springfield, Tom Springfield. Die was ook muzikant en ook tekstschrijver. Ja, wat kun je nou verwachten in dit uur? Natuurlijk de overgang van zomer naar herfst, vooral in het begin met wat liedjes. Daarna gaan we naar een prachtige soul classic. En ja, ook natuurlijk, ja, dat verklap ik wel een beetje, komt ook Ben Saunders voorbij. Die stond afgelopen week natuurlijk volop in het nieuws. En er zijn er nog andere bijzondere dingen te melden. Maar laten we eens eerst gaan luisteren naar een nummer. Fantastisch. Een hit die je eigenlijk zeker moet kennen. Maar let op wat ze in het begin van het nummer, zoals Maurice White in het nummer September, zoals die begint in zijn couplet met het liedje, over welke dag dat hij het heeft. Is het je ooit opgevallen dat hij altijd begint met the 21st of September? Want dit zijn ze dan. Earth, Wind and Fire. En daarna Green Day.
1: 1978.

0: Ja, beste luisteraars, indrukwekkend. Twee van die prachtige nummers. Lekker vrolijk vlotte September van Earth, Wind and Fire. Uit 1978 is het nummer alweer. Maar jarenlang wordt het altijd ook net rond deze tijd denk ik ook best wel vaak gedraaid. Vanwege de 21st of September, wat als gewoon in de tekst voorkomt. En vandaag is het gewoon 21 september. Maurice White heeft het geschreven. Hij heeft ook te maken gehad trouwens, zeer waarschijnlijk, met de geboorte van zijn zoon, die op 21 september dan geboren werd. En ja, daar schijnt het mee te maken hebben dat die daar, dat de link is met ja, de maand september. En dan Green Day, Billy Joe Armstrong, zanger en muzikant en ook tekstschrijver, heeft het nummer eigenlijk geschreven. Wake Me Up When September Ends. Te vinden op het album American Idiot uit 2004. In 2005 kwam het op single uit. En ja, toch wel een zeer bijzonder liedje, want het gaat eigenlijk over het verlies van zijn vader een aantal jaren daarvoor in september. Ook in de maand september 1982 en de gevolgen van kanker is zijn vader overleden. En voor hem was het natuurlijk een heel erg moeilijk iets en de maand die daarna zou volgen, oktober, zei hij van ja, laat me maar zo lang mogelijk slapen en ik moet er eventjes doorheen komen. En, maar dat wordt ook wel eens beschouwd, zeker als het rond die tijd gedraaid werd. Ook als het rond die tijd gedraaid wordt, wordt het ook vaker wel eens gedraaid als het zeg maar 9-11 is. 11 september natuurlijk. Maar die verwantschap heb ik niet direct. Trouwens, het nummer is wel geschreven in een tijd dat Amerikanen de oorlog voerden tegen Irak en Amerikaanse soldaten opgeroepen werden. En dat is dan weer in de videoclip te zien, waarbij je dan een jongen en een meisje elkaar zien en van ja, ik zal altijd van je houden, wij blijven altijd bij elkaar. En dan krijgt zij op een gegeven moment van haar vriend te horen, ik ga weg, ik ga met Amerika, ik ga naar Irak toe. En dan met volop met tranen. Maar dat is dan weer de andere betekenis van het liedje. Wordt wel eens gezien als toch wel een van de mooiste liedjes die zij gemaakt hebben. Green Day. Beste luisteraars, ook voor degenen die het programma digitaal willen volgen, kan natuurlijk ook voor de gemeente Pelemaas, het digitale kanaal 781 voor de gemeente B 918 en via glasvezel is het via KPN Access voor een Telford kanaal 1053, oftewel 1053. En je kunt me natuurlijk ook via DAP Radio volgen. Ja, beste luisteraars, en ik kwam eigenlijk op het volgende nummer. Daar had ik eigenlijk ook zitten denken op een prachtige ballade. Dan gaan we naar een hitsucces uit het jaar 1989. In Nederland scoorden ze een derde plaats. In Amerika wist Simply Red zelfs de eerste plaats te halen met een liedje wat oorspronkelijk uit Amerika afkomstig is. Uit de Verenigde Staten, de USA. Mick Hucknall was al eigenlijk al op een vrij jonge leeftijd. Op 12-jarige leeftijd was hij hartstikke gek van het liedje If You Don't Know Me By Now. En dat vond hij zo erg mooi en hij had een wens gehad dat hij dat later ooit een keer wilde opnemen. Nou ja, Simply Red nam het album A New Flame op en dit was het hitsucces If You Don't Know Me By Now. En uiteraard komt daarna het origineel van Harold Melvin en de Blue Notes. En uit welk jaar, dat hoor je straks.
1: 1989.

0: En je hoorde zojuist het origineel, afkomstig uit het jaar 1973, Harold Melvin en de Blue Notes, via Philadelphia International Records. Dat was het platenlabel. Had je in de jaren 60 Motown, dat stond voor de stad Detroit. En Philadelphia was eigenlijk de stad waar het allemaal gebeurde, begin jaren 70, met heel rijke orchestratie en zo. En een geweldige zang van deze heren, Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now, werd voor hen geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff, ook de oprichters van Philadelphia International Records, zeg maar het platenlabel. En ook liedjesschrijvers. En zij schreven dit nummer. En vele jaren later kwam het dus ook bij Mick Hucknall, de zanger van Simply Red, terecht. En Simply Red met Mick Hucknall, ja, ze hadden de eerste plaats in Amerika, tweede plaats in Engeland, derde plaats in Nederland. 12 weken top 40. Ja, en als we het dan hebben over Harold Melvin en de Blue Notes. Ja, dat was maar een klein hitsucces hier bij ons in Nederland. En dat was wel erg bijzonder. En, heel, en toch een hele grote hit dus voor Simply Red uiteindelijk. En Harold Melvin en Blue Notes. En ja, en dus Philadelphia International Records, oftewel Philly Records heten ook vaker. Dat was eigenlijk zo'n beetje eigenlijk de voorloper van wat even later de disco werd genoemd. Maar ja, er is ook iemand anders die het opgenomen. En hij won de Voice of Holland in 2011. En dan hebben we het over Ben Saunders. Afgelopen week volop in het nieuws vanwege zijn overlijden. 15 september jongsleden. Helaas op de leeftijd van slechts 43 jaar. En wat kan ik je daarvan vertellen? Hij heeft verschillende liedjes gebracht. Ook op zijn album wat toen uitkwam. En ja, volgens de laatste berichten, volgens zijn vriendin, weduwe, was hij nu bezig geweest met nieuwe muziek te maken. Maar dat duurt nog een tijdje. En als het eenmaal zover is, als ik er klaar voor ben, dan laat ik dat iedereen weten. Al dus de vriendin van Ben Saunders. Maar we gaan hem zelf beluisteren. If You Don't Know Me By Now, gedaan door Ben Saunders. En een hitsucces wat hij zelf had. Een liedje wat in de single top 100 stond en uiteindelijk de vierde plaats haalde. Kill for a Broken Heart. Maar eerst, If You Don't Know Me By Now.
1: Een heerlijke herfst op jouw radio.
2: Omroep PNM.

0: Ja, beste luisteraars, hij mag niet vergeten worden. Ben Saunders, prachtig. Kill for a Broken Heart. En beste luisteraars, ja, 21 september, dat doet mij eigenlijk aan iets bijzonders denken. Mijn favoriete band uit Amerika, precies 15 jaar geleden, via hun Facebookpagina, maakte R.E.M. bekend. Wij gaan stoppen. Wij blijven eigenlijk gewoon vrienden, we gaan als vrienden uit elkaar, maar ieder gaat zijn eigen weg, daar hebben ze ook woord aan gehouden. Geen wereldtournee voor ons of wat dan ook, of emotioneel afscheid. Dit is het, we hebben alles bereikt wat we hebben willen bereiken. En ja, naast de bekende liedjes zijn er ook de wat minder bekende. Dit is een singeltje van exact 30 jaar geleden wat uitkwam. Het hele fraaie Electrolyte. Geniet er maar.
1: 1996.

R.E.M. Electrolyte. Prachtig nummer, eigenlijk. Op het album New Adventures in Hi-Fi, 30 jaar geleden. En het is 21 september. En ik zei het al in Country Hughes, 25 jaar geleden. America, A Tribute to Hughes. Op tv, live te zien, wereldwijd. Ik heb het via de BBC midden in de nacht gekeken. En degene die het toen aankondigde is over 2 dagen jarig. En wordt nu 77 jaar. Maar toen opende Bruce Springsteen indrukwekkend naar aanleiding van 11 september. Met het liedje My City of Ruins, live.

Op 21 september vanuit Londen bij America, A Tribute to Heroes. Per satelliet werd dat overgebracht. U2 live met Walk On van het album All That You Can Leave Behind. Een klein stukje Peace on Earth van hetzelfde album helemaal in het begin. Zeer bijzonder. Dan is er nog nieuws te melden over U2. 50-jarig bestaan komende vrijdag, 25 september. Geruchten zijn gaande dat er eventueel een nieuwe wereldtour wordt aangekondigd. Die A Tribute to Heroes. Per satelliet werd dat overgebracht. U2 live met Walk On van het album All That You Can Leave Behind. Een klein stukje Peace on Earth van hetzelfde album helemaal in het begin. Zeer bijzonder. Dan is er nog nieuws te melden over U2. 50-jarig bestaan komende vrijdag, 25 september. Geruchten zijn gaande dat er eventueel een nieuwe wereldtour wordt aangekondigd die in februari van start zou gaan.

Met Kevin draait door en die draait door tot de klok van 10 uur. En wij gaan je belaten met een prachtige eendagsvlieger 1996. Wie kent ze nog? Amanda Marshall. En ze heeft het over Beautiful Goodbyes. Wat ons betreft, tot volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
1: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
0: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op. De wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Direct and Won't Fall. Dit is nummertje 28 in de Kevin Draaidoor Top 50. Ja, daar zijn we natuurlijk weer. Een hele goede dag allemaal bij deel 3 van deze lijst. Vandaag gaat die letterlijk en figuurlijk doormidden. We gaan door tot en met nummertje 20. En we gaan van alleen kinderen naar de goede tijden laten rocken. Naar een geheime tuin. Naar paarse regen. En natuurlijk, we gaan nog naar het zuiden. Er gaat nog van alles gebeuren. Maar dit is ook wel een heel goed nummertje op nummertje 27. Een heerlijke band. Voor mij de beste plaat van deze band. Daarom staat hij er ook in. Dit is Toto. Oh, hoor dan toch. Heerlijke gitaartjes. Only the Children.

Ja, Toto op zijn best als je het mij vraagt. Only the Children, nummertje 27 in deze Kevin Draaidoor top 50. Ter ere van een jaar lang Kevin Draaidoor al bij Omroep PNM. Want zo snel kan dat gaan, hè, dames en heren, alsof het helemaal niks is. Dan gaan we even door naar nummertje 26. En dat nummer komt uit 1988. Dat album is ook al een keer ooit album van de week geweest in Kevin Draaidoor. Het gaat over Europe and Out of This World. Ja, daar staat een geweldige stadionknijter op als je het mij vraagt. Die daarom natuurlijk ook hoog in mijn lijstje staat, omdat ik het een geweldig heerlijke plaat vind. Ja, en na deze plaat komen we echt op de helft van de lijst, maar dat komt dan dadelijk zo meteen wel. Ja, dit is een heerlijke plaat uit 1988. Dit is Europe and Let the Good Times Rock.

Hoppa, Europe and let the good times rock. En daarmee, dames en heren, komen we op nummer 25 en gaan we letterlijk en figuurlijk doormidden. Het lijstje gaat doormidden, want we zijn op de helft en dan gaan we naar een plaat wat nooit echt een hele grote hit werd. Naar mijn mening een geweldige plaat is. Van het album Run for Cover is dit op nummer 25 Gary Moore en Empty Rooms.

Ja, je hebt soms van die liedjes, die zijn gewoon goed. En die hoeven niet altijd per se op single uit te komen. Dit is wel zo één. Bruce Springsteen, ja, dat Secret Garden staat niet, als het goed is, niet echt op een album, wel op verzamelalbum. En daar was het dan een extra uitgave van, als het ware. En ja, ik hoorde die plaat ooit een keer en ik was helemaal gepakt. Volgens mij heb ik hem ooit een keer op de top 2000 gehoord of zo. En ik hoorde het nummer en ik raakte in een of andere, ja, trance, klinkt overdreven, maar je gaat daar dan, je zit in dat nummer. En dat heb ik elke keer als ik dit plaatje hoor, dan ga ik op een of andere manier, neemt hij mij mee in zijn liedje. En ja, dan zit ik daar helemaal in. Het is gewoon een geweldige plaat. En daarom staat hij ook nummertje 24. Bruce Springsteen en Secret Garden. Ja goed, dan gaan we even terug naar 2017. Dat was natuurlijk een heel leuk jaar voor een bepaald iemand uit Venlo. Hij woonde toen in Amsterdam. Het gaat natuurlijk over Lex Uiting. En hij schreef een liedje naar aanleiding ook van het feit dat hij Prins Carnaval werd in zijn stadje van plezier, zoals je dat dan zegt, in het Venlo's. En het werd niet echt een hit eigenlijk. Hè? Maar voor ons Limburgers is het een soort nieuw carnavalsvolksnummer, Limburgs nummer geworden. En ik vind het ook gewoon een geweldige plaat. Als het carnaval is, gaat hij sowieso op en zo door de tijd heen. Mijn oudste dochter vraagt heel vaak aan mij: papa, mag Stadje van Plezier op? Nou, dan zetten we die natuurlijk aan. En vandaag zetten we die ook aan, want hij staat op nummer 23, dames en heren. Lex Uiting en het geweldige, gemaakt voor zijn documentaire over het vaste lovensgebeuren in Venlo. Non, het zie je.

Ja, wat een prachtige plaat is dat dan ook weer. Nummer 22, Pink Floyd en Comfortably Numb. Ja, hiervoor hadden we Lex Uiting natuurlijk aan Noord-Zuid. Maar deze, die Comfortably Numb, dat is eigenlijk de laatste single die David Gilmour en Roger Waters samen hebben gemaakt. Het was een heel gedoe om voor allebei de juiste middenweg te vinden en hoe ze dit nummer tot gehoren wilden brengen. Waters was heel erg van het rauwe en Gilmour wilde er heel graag... Andersom. Gilmour was meer van het rauwe en Roger Waters, die wilde heel graag een orkest erbij en die wilden het orchestraal en groot en veel. En ze kwamen er maar niet uit. Dus hebben ze als band op een gegeven moment gezegd, ja, we moeten hier iets mee. Want we willen eigenlijk niet dat er iemand is die hierin iets wint en de ander iets verliest of andersom. Dus op een gegeven moment hebben ze een compromis gesloten. De rauwe gitaarsolo op het eind, die was dan voor David Gilmour. En Waters kreeg zijn gelijk door de hele plaat heen in het begin en richting het einde een beetje die orchestrale vibe te creëren. Dus meer dat orkesteren. Nou ja, goed. Het resultaat is geweldig, maar dat was ook meteen einde samenwerking Waters en Gilmour. Het duo wat heel veel goede nummers maakte met Pink Floyd kon niet meer samenwerken omdat ze allebei een andere visie hadden op het stukje muziek maken. Ja, en zo kun je maar eens zien dat meesterwerken, want dat is het eigenlijk gewoon, kan leiden tot een impasse, als het maar. Als band zijnde loop je ergens tegenaan en moet je keuzes maken. Dus Waters verliet de band en Gilmour ging door met de rest van de band en bleef nog Pink Floyd. Ja, en de rest is eigenlijk wel geschiedenis. En van 22 gaan we naar nummer 21. Ja, van de ene knijter naar de andere. Hier is een film van gemaakt. Het nummer ademt muziek. Het is van Prince. Het is de jaren 80. Het is geweldig. Of ja, ik vind het gewoon een prachtige plaat. Het hele album is overigens goed. Maar dit is voor mij wel de allerbeste plaat die Prince ooit gemaakt heeft. En ik denk voor veel mensen. Hij staat altijd hoog in de grote toplijstjes. Ja, eigenlijk ook bij mij, want hij staat op nummer 21. Het is gewoon, dit is gewoon genieten. 5 minuut 45 lang genieten van het geweldig mooie, als je het mij vraagt. En het prachtig, goed geschreven ook. Hij heeft een tijdje gehad toen hij een andere naam had. Ging hij het niet meer zoveel live spelen. Want toen wilde hij niet meer herinnerd worden aan het oude werk. Ik vind dat niet slim. Maar goed, die mannen, sommigen die hebben bepaalde ideeën in hun hoofd. En die, die vinden daar wat van. Maar het hele nummer, het is eigenlijk gewoon een live opname die ooit gemaakt is in 83. En dat was een debuut voor Wendy Melvin in The Revolution. Want die zat in die band. En het was eigenlijk een heel lang nummer. Ze hebben er nog een paar versen en een paar momenten uitgehaald om het toch nog, om die spanningsboog niet te lang te laten worden. Nou ja, voor mij had hij ook 10 minuten mogen zijn, want ik vind het een geweldige plaat. Op nummer 21, dames en heren, natuurlijk Prince and the Revolution. En het geweldig mooie Purple Rain.

Oh, dit is wel eigenlijk heel slecht van mij. Ik was me net aan het bedenken, waarom heb ik nog zoveel tijd over? Nou heb ik gewoon de verkeerde versie van Purple Rain erin gezet. Dit kan echt niet, hè? Dit kan echt niet. Dat hebben we nog een keer van mij te goed. Dat moet ik nog wel zeggen. Na die top 50 ga ik die erin gooien in de eerstvolgende uitzending. En dan krijgen we gewoon de volledige lange albumversie met de goede gitaar, alles erop en eraan. 8 minuten zoals die hoort. En niet deze langere radioversie. Oh, daar baal ik wel van. Daar was ik niet op het letten. Dat is, nee, dat kan niet. Dat is toch wel een smetje op mijn avond vandaag. Potverdorie zeg. Goed. Dan toch gaan we langzaamaan afronden, al moet ik nog heel eventjes een klein beetje volpraten, zie ik. Maar dat komt helemaal goed. Want volgende week, dames en heren, dan gaan we naar deel 4 van deze top 50. En dan komen natuurlijk ook alweer knijters van nummers voorbij. Hè? Dan krijgen we weer heerlijk Don Henley, Queen, de Kelly Family. Ja, de Kelly Family. Robert John and the Wreck, Van Halen, Bon Jovi, Journey, Fleetwood Mac. Je kunt het zo gek niet verzinnen. En dat komt allemaal voorbij volgende week natuurlijk. En de Kevin draait door top 50. Ja, dan gaan we toch wel richting tot en met 10. Zeker daardoor duwen weer. Want de laatste avond, ja, dan komen de pareltjes van mij, voor mij dan naar boven. En daarom zitten we toch nog wel weer langzaam bij de laatste plaat van vanavond. Ja, het is 1978, het is 77 als het album uitkomt. En 1979 als de single echt uitkomt. Ja, de single komt wat later uit als het album. Die wordt niet zo heel goed geaccepteerd of die wordt niet echt goed binnengehaald. Maar het is een knijter van een plaat als je het mij vraagt. Hier begint voor mij alles wat met rockmuziek en het iets hardere rockmuziek te maken heeft. Het vertellen van een verhaal, alles komt hier samen. En Jim Steinman, want het gaat natuurlijk over Meatloaf, ja, die had een inspiratie, ja, die heeft het nummer geschreven. Er was heel veel commentaar vanuit de schrijversstoelen toen ze met hem het nummer aan het maken waren. Want hij bleef maar doorgaan in dat nummer. Dit moest er nog bij en er moest eigenlijk nog een motor bij en er moest nog gezongen worden over een ongeluk. En hij haalde eigenlijk zijn idee over de film Psycho van Alfred Hitchcock. Daar helemaal in het begin, het eerste openingsshot, zie je iemand die uitkijkt over een vallei en dan ja eigenlijk richting het Bates Motel. En dan wil je eigenlijk wegvliegen like a bat out of hell. Hè? Zo wordt die opgebouwd. Dus ja, dames en heren, dit is dan nummertje 20. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond, dag, noem het maar op. En volgende week zijn we gewoon weer terug met Kevin Draai door de top 50, avond 4 van alles. En ik verlaat jullie met Bat Out of Hell. Tot volgende week. Dikke doei.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
1: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
0: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland.

Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, het klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het.

0: NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.